0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De olietanker die door Amerika werd aangevallen bij Iran komt waarschijnlijk niet uit Curaçao, meldt de NOS. Het Amerikaanse leger zei dat het schip onder de Curaçaose vlag voer, maar er zijn helemaal geen olietankers op het eiland geregistreerd. Het schip werd aangevallen omdat het de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens negeerde. De eerste dag van de dagopvang in Ter Apel is zonder problemen verlopen. Zo'n 40 asielzoekers werden in een leeg kantoorpand opgevangen, zodat ze niet op het veld voor het aanmeldcentrum zouden rondhangen. Het Rode Kruis is blij dat het goed gaat, maar vindt het nog geen menswaardige oplossing. Burgemeester Marcouch heeft kritiek op festival Legends of Rock, dat afgelopen weekend werd gehouden in Arnhem. De bezoekers mochten toen geen water meenemen en binnen moet je bijna 6 euro betalen voor water. Marcouch zegt dat 6 mensen niet lekker werden door de hitte en vindt dat het voortaan anders moet. Een steeds groter deel van Canada heeft last van de bosbranden in deelstaat Ontario. De rook heeft inmiddels de stad Toronto bereikt. Daardoor is dat nu de stad met de slechtste luchtkwaliteit ter wereld. Ook in New York daalt de luchtkwaliteit door de rook. En mogelijk is dat zondag ook nog te merken tijdens de WK-finale in New Jersey. Het is een droge en zwoele nacht. Het koelt af tot een graad of 17. Overdag wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 graden in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. BOA's dreigen hun bevoegdheden kwijt te raken door tekorten bij de politieacademie, meldt het AD. Als ze hun jaarlijkse examen niet op tijd doen, mogen ze bijvoorbeeld geen wapenstok of pepperspray meer dragen. De voorzitter van de BOA-bond zegt dat de politie voorrang geeft aan hun eigen agenten. Goed nieuws voor Nederlanders die met de auto naar het zuiden van Frankrijk gaan. Ze hoeven niet meer om te rijden, want de A6 bij Parijs gaat vanmiddag weer open, melden Franse media. De autoroute Soleil was dagen dicht vanwege de bosbranden in Fontainebleau, maar het vuur is nu onder controle. Argentinië is het tweede land dat zich heeft geplaatst voor de WK-finale. Ze wonnen met 2-1 van Engeland. Lang stonden de Engelsen op voorsprong, maar na 85 minuten maakte Enzo Fernandez de gelijkmaker. Lautaro Martinez maakte in blessuretijd de 2-1. Zondag is de finale van het WK. De Argentijnen nemen dan op tegen Spanje. En de advocaat van R. Kelly heeft aan president Trump gevraagd of de zanger gratie kan krijgen, meldt entertainment site TMZ. R. Kelly zit een celstraf van in totaal 31 jaar uit voor het lid zijn van een criminele bende en voor machtsmisbruik. Volgens de advocaat heeft R. Kelly gezondheidsproblemen. Het wordt vandaag een zomerse dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 tot 25 graden, in de rest van het land 28 tot 31. Er is wel wat meer bewolking en in het noordoosten kan er een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200%

0: van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In Amsterdam-Oost zijn 3 mensen opgepakt na een mogelijke ontvoering. Een auto met erin de vermoedelijke kidnappers en het slachtoffer kwam in een politieachtervolging terecht en reed zich vast op de trambaan. Bij de aanhouding werden waarschuwingsschoten gelost. Wat er precies speelde, wordt toch onderzocht. Mensen die gevangen zitten in een gevangenis van immigratiedienst ICE in Texas worden stelselmatig mishandeld, zeggen mensenrechtenorganisaties. Ook krijgen ze slechte eten, wordt ze medische zorg ontzegd en is de hygiëne ver te zoeken. De regering zegt dat de beschuldigingen leugens zijn. De winst van Argentinië in de halve finale van het WK kan nog een staartje krijgen. Na de wedstrijd hielden de spelers een spandoek omhoog met de tekst "De Falklandeilanden zijn Argentijns." Dat is tegen de regels van de FIFA die politieke uitingen niet toestaat. De Falklandeilanden horen officieel bij Groot-Brittannië. En het Amerikaanse leger gaat de hoeveelheid testosteron van mannelijke militairen meten. Als ze een lage hoeveelheid van het mannenhormoon hebben, kunnen ze zich daar vrijwillig voor laten behandelen. De test is vooral bedoeld voor mannen boven de 30. Defensieminister Hegseth zegt dat de soldaten op hun best moeten kunnen presteren. Het wordt vandaag een zomersdag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 tot 25 graden. In de rest van het land 28 tot 31. Er is wel wat meer bewolking en in het noordoosten kan er een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De finale van het WK voetbal gaat tussen Spanje en Argentinië. De Argentijnen wonnen in de halve finale met 2-1 van Engeland. Dat ging niet vanzelf. Tot de 85e minuut stonden de Engelsen met 1-0 voor. Pas in blessuretijd maakte Lautaro Martinez de winnende goal voor Argentinië. In Amsterdam-Oost is gisteravond mogelijk iemand ontvoerd. Na een wilde politieachtervolging reed de auto met de kidnappers en het slachtoffer zich vast op de trambaan. Er zijn 3 mensen aangehouden. Bij de arrestatie zijn ook waarschuwingsschoten gelost. Er wordt nog onderzocht wat er precies aan de hand was. Het Amerikaanse leger heeft bij Iran een olietanker aangevallen die onder de vlag van Curaçao voer. Het schip was op weg naar een haven in Iran. Het zou de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens hebben genegeerd. Volgens de NOS komt het schip waarschijnlijk niet uit Curaçao. Er staat daar namelijk geen enkele olietanker geregistreerd. En BOA's dreigen hun bevoegdheden kwijt te raken door tekorten bij de politieacademie, meldt het AD. Als ze hun jaarlijkse examen niet op tijd doen, mogen ze bijvoorbeeld geen wapenstok of pepperspray meer dragen. De voorzitter van de BOA-bond zegt...

0: dat de politie voorrang geeft aan hun eigen agenten. Het wordt vandaag een zomerse dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust worden 22 tot 25 graden. In de rest van het land 28 tot 31. Er is wel wat meer bewolking en in het noordoosten kan er een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
5: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
6: Oh, weer een muis.
5: En samen spelen.
6: Kom maar. Ja.
5: Au. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
5: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
9: Hoe weet jij dat?
10: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
11: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
12: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
13: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
14: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal 5

0: bij de verfzaak.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Odido. Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
6: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. 200% puur Hollands. Radio
1: Noordzee. Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis eerste huisgesprek. Daarna weet je wat je maandlasten kunnen worden. En bied je vol zelf

0: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
1: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan een 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
9: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
10: Kippie.
11: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
12: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
14: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Mensen die in armoede leven krijgen in de ene gemeente meer geld dan in de andere. En de verschillen zijn groot. Zo geeft Amsterdam ze 85 euro extra steun per jaar. Maar in Diemen, even verderop, is dat ruim 1000 euro, meldt de Volkskrant. Een hoogleraar zegt dat bestaanszekerheid niet mag afhangen van een postcode. We gooien in ons land minder afval weg. Vorig jaar was het met gemiddeld 449 kilo, 6 kilo minder dan het jaar ervoor, meldt het CBS. De daling zit hem vooral in het tuinafval. Door het droge weer groeit de tuin minder hard en daardoor is minder snoeiwerk nodig. Burgemeester Marcouch van Arnhem heeft kritiek op festival Legends of Rock afgelopen weekend. 6 mensen werden niet goed door de hitte en er was geen gratis water, alleen flesjes voor 6 euro. Marcouch zegt dat het festival geen vergunning had gekregen als hij dat van tevoren had geweten. En de finale van het WK voetbal gaat tussen Spanje en Argentinië. De Argentijnen wonnen de halve finale met 2-1 van Engeland. Pas in blessuretijd maakten ze de winnende goal. En daarna hielden ze tegen de regels van de FIFA in een spandoek omhoog met een politiek statement over de Falklandeilanden. Daarover wordt al tientallen jaren met Engeland geruzied. Het is wisselend bewolkt en de temperatuurverschillen zijn groot. Langs de kust wordt het 22 tot 25 graden. In het midden 28 en in het zuidoosten 31. In het noordoosten later kans op onweersbuien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
2: Het wordt drukker en drukker onderweg. We zitten momenteel rond de 80 kilometer. Wat opvalt is een ongeluk in de Rottermeerentunnel. De A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Een file van een half uur over 4 kilometer. Verder de A2 naar Utrecht tussen Knopendel en afrit Everdingen. 8 kilometer, een kwartier extra. En op de A58 in Brabant wordt langzamer gereden richting Eindhoven. Tussen Tilburg en Moergestel 2 kilometer en 10 minuten.

0: geen ruzie maken. Komt allemaal goed. Zij hoort bij mij. Je hoorde Jan Smit in gevecht met Frans Bauer.
1: De Radio Noordzee ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Ja, goedemorgen. Welkom op je 16 juli 2026. Hartelijk welkom in de ochtendshow van Radio Noordzee. Stoet hier op de dag van de slang. Hé, hey, dat is toeval hoor. Vandaag ook Europees kampioenschap Rubik's Cube in Arnhem. Dat gaat plaatsvinden tot en met de 19e, dus tot en met zondag. Totaal zijn er 17 onderdelen. Hoezo dan? Nou ja, ik zou denken gewoon een kubusje oplossen, toch? Het hoofdonderdeel is natuurlijk de 3x3x3 cube. Nou, geen idee hoe dat werkt, maar altijd respect voor er zijn van die gasten die het echt binnen 3 seconden oplossen. Terwijl ik zit mijn hele leven al te zoeken naar de juiste oplossing. Maar goed, zo is het leven soms, hè. Welkom in de ochtendshow met de grootste kanallers van eigen bodem. Jeffrey Heesen zo dadelijk, ook Hans de Boy en veel meer lekkers. Ja, ga ik niet allemaal verklappen nog, hoor.

0: deze en de loco van hem vorige week, twee weken geleden in de uitzending. En vertelde hij over deze leuke plaat. Trouwens, hij is natuurlijk ook heel veel, heel blij met het succes van Justin de Wild. Want Cheerio, dat komt uit zijn koker, hè, heeft hij bedacht. En vroeg ook aan of, joh, ben je dan niet een beetje jaloers? Hij zegt, nee, helemaal niet. Het liedje past hartstikke goed bij Justin de Wild. Veel beter dan bij mij. Nou, dat is toch mooi, hè? Zo dadelijk ruimte voor jouw nederpoppepper in de uitzending. Een oppepper die je kan gebruiken op de donderdag. Maar ja, welke Nederlandstalige plaat mag dat zijn? Laat het weten via radionoordzee.nl. Dus eventjes via radionoordzee.nl.
1: Word wakker, schat.
0: Ja.
1: Je hebt een nare droom gehad. Rustig maar.

0: liever willen zijn.
1: Mooi, hè? Mooi van Mo. Nergens liever bij Radio Noordzee. Deze ochtend drinken we ochtendkoffie met niemand minder dan Susanna Veldmeijer. Hij heeft een mooie plaat, De Nacht van Je Dromen. Ik wil natuurlijk wel even weten hoe die nacht eruit ziet. Dat is allemaal aan de vragen. En morgen trouwens Jeffrey Tanis in de uitzending. Zijn nieuwe single Limoncello. Leuke plaat gaan we morgen promoten. Dat vind ik toch leuk. Toch een beetje de artiesten helpen. Hè? Waar ik dat kan doen, doe ik dat graag hoor. Nu Dave Dekker.

0: Ja.
1: Echt serieus?
2: Oh.
3: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Deze week in de bonus. AHA verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AHA zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perra snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
9: hoi,
8: of binnenkort vertrekt,
10: adios.
8: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
9: Fijne vakantie.
11: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
11: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
11: QuickFit en weer verder.
12: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: Drie sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
15: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
16: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
17: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij
18: Kippie.
19: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
20: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
22: Anders schrijf je mis.
23: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
24: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
25: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: van Noordzee. Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De toeslag aan mensen die in armoede leven verschilt sterk per gemeente, meldt de Volkskrant. Zo krijgt in Almelo een arm gezin iets meer dan 100 euro per jaar. In de gemeente ernaast Twenterand 900 euro. De groei van het aantal vrouwelijke wethouders is gestopt. Bijna 30% van wethouder is nu een vrouw. En dat is net zoveel als 4 jaar geleden, blijkt uit onderzoek van de NOS en de regioomroepen. En in Amsterdam is gisteravond misschien geprobeerd om iemand te ontvoeren. De politie reed na een wilde achtervolging een auto klem en heeft 3 verdachten opgepakt. Daarbij werd ook geschoten. Een 4de persoon in de auto zou het slachtoffer zijn. Het weer dan, van weer online. Het is wisselend bewolkt en de temperatuurverschillen zijn groot. Langs de kust wordt het 22 tot 25 graden. In het midden 28 en in het zuidoosten 31. In het noordoosten laat de kans op onweersbuien.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: De ochtendspits komt verder en verder op gang. We zitten nu boven de 100 kilometer file in totaal. Wat opvalt is een ongeluk in de Rottermeerentunnel. De A16 komende vanuit Breda. Vanaf de Van Brienoordbrug 7 kilometer file. Vertraging is 40 minuten. Ook is het druk op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. 5 kilometer en 15 minuten. En tot slot de N217 Dordrecht-Spijken-Nisse. Vanaf Maasdam 3 kilometer file tot aan de A29 en 30 minuten vertraging.

0: Argo is een voornaam en Schuitmaak is achternaam. Deze nacht hoor je bij Noordzee.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Angelique, dankjewel voor je appje. Sylvan, een man die ik veel te weinig hoor en waar ik al jaren fan van ben. Dat is Quincy. Zou je die een keer kunnen draaien, Quincy? Nou, natuurlijk, ja. Welke wil ze dan horen, vraag je af? Nou, morgen weer een dag, dat gaan we doen.
1: De Radio Noordzee,

0: Die laatste toon laat bijna niemand horen, maar die zit er ook op. Wauw! Maxime Babette hoor je.
1: Klinkt als de zee, voelt als de zon. Geniet van de zomer met Radio.

leukste campings in Nederland. Laat het even weten. Ik ga zelf dit jaar naar de Sprookjescamping toe. Want mijn dochter van 7 vindt het hartstikke leuk. Dus theater en zo. Dus ergens in het oosten van het land. Nou, kortom. Wat vind jij nou echt een top camping om even te melden? Laat het weten. Misschien zit je nu in de voortent te luisteren. Nou, geef eventjes door. Stuur een fotootje mee. Via radionoordzee.nl. Wat de leukste camping is volgens jou. En waarom meerdere mensen daarvan zouden moeten weten. Geef het door via radionoordzee.nl. Rond 10 over 9:30 in de ochtend zometeen.

0: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Alle verf super voordelig.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.

0: Met die knakworstjes en noedels en soep.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.

0: ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag. Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Er is een einde gekomen aan de groei van het aantal vrouwelijke wethouders in ons land. Net als 4 jaar geleden is nu bijna 30% van de wethouders een vrouw, hebben de NOS en de regio-omroep uitgezocht. Meer dan 80 gemeenten hebben geen enkele vrouwelijke wethouder. Hoeveel toeslag je krijgt als je een minimuminkomen hebt, hangt af van waar je woont. Per gemeente kan het honderden euro's schelen, meldt de Volkskrant. Zo krijgt in De Bilt een alleenstaande ouder 700 euro meer dan net verderop in Utrecht. Experts noemen het een soort postcode-loterij en vinden het oneerlijk. In Amsterdam is gisteravond misschien een ontvoering voorkomen. Een auto met 4 mensen erin werd na een wilde achtervolging klemgereden door de politie. Die schoot erbij in de lucht en er vloog een helikopter boven. 3 mensen zijn opgepakt. In de auto zat nog iemand. Of die was ontvoerd, wordt nu uitgezocht. En nog voordat de film The Odyssey in de Nederlandse IMAX-bioscoop is te zien, heeft hij al een record te pakken. In de voorverkoop zijn al 10.000 kaarten verkocht en dat is nooit eerder gebeurd. The Odyssey is een mythologische spektakelfilm in IMAX-technologie voor een extra hoge resolutie en gaat vandaag in première. Het is wisselend bewolkt met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 tot 25 graden. In het midden 28 en in het zuidoosten 31. In het noordoosten later kans op onweersbuien. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Radio Noordzee. Verkeer. ANP.

0: avondspits eigenlijk wel mee, maar toch staat er meer dan 160 kilometer file. Dus de kans is aanwezig dat je in de file komt te staan. Zoals op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen. 13 kilometer en 20 minuten. Ook de A16 naar Rotterdam staat erbij. Voor knooppunt Terbrechtseplein een half uur extra. Deels nog de nasleep van een ongeluk, maar dat komt ook door de afgesloten A20. Daardoor moeten meer mensen omrijden.
1: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee.

willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd.

0: Ja, die laatste toners heeft een hoog Titanic-gehalte. Céline Dion-gehalte. Maar mooie plaat. Blijf tot de zon. Je komt halen. Paul de Leeuw hoorde je.
1: De Radio Noordzee ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Ja, goedemorgen. Het is de ochtendshow van de 16e juli. Vandaag gaat ook het festival Zwarte Cross van start. Mocht je erheen gaan, heel veel plezier. Veel optredens. Natuurlijk ook Widdem Temptation gaat optreden. Uit Soest, daar kom ik zelf vandaan. Kenny B gaat optreden. En Justin de Wil staat er ook, hè? Ja, nog veel meer artiesten. Kijk maar eventjes. Mocht je erheen gaan, veel plezier. Het is ook een stuntkanon, geloof ik, hè? Worden mensen weggeschoten. Nou, pas op. Kijk af en toe naar boven toe. Dan zie je ze vliegen. Later deze ochtend gaan we ochtendkoffie drinken met leuke zangeres. Susanna gaan we even bellen. Susanna

Van 10 december tot en met de 14e is hij weer met de Piano Man in de Ahoy. En de tickets zijn vanaf nu verkrijgbaar, heb ik net gezien op zijn website. Dus check het even. Jeroen van der Boom hoorde je. En zijn nieuwe single Luchtballon bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. En dan nu, Willy en Willeke.

0: Ciao, doei, adios. Bij Radio Noordzee zo dadelijk Suzanne Veldmeijer. We gaan een bakje pleur met haar drinken in de ochtend. En Wolter Kroes komt er ook aan. Radio
1: Noordzee. Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van Albert
4: Heijn. Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
7: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
6: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
8: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
11: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
12: Nee, niet die ober.
11: Zullen we deze zomer weer?
12: Mwah, ik vind hier veel lekkerder. Grand
13: Italia. Thuis in Italië.
14: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
15: Honda, the power of dreams.
16: Ook erg lekker, pesto alla Genovese van Grand Italia.
17: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
21: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
22: Dit is de muziek van Radio Noordzee. Let's

0: Noordzee. Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De groei van het aantal vrouwelijke wethouders stokt. Nu is bijna 30% van de wethouders een vrouw en dat is net zoveel als 4 jaar geleden. Blijkt uit onderzoek van de NOS en de regio-omroepen. BOA's raken straks misschien hun wapenstok of pepperspray kwijt. Ze moeten jaarlijks examen doen op de politieacademie. Maar daar is een tekort aan examinatoren, schrijft het AD. In New York zit in de rook van de bosbranden in Canada. En dat kan slecht worden voor de luchtkwaliteit bij de WK-finale zondag. Mensen krijgen nu al het advies om binnen te blijven. De finale gaat tussen Spanje en Argentinië. Het weer dan van Weer Online. In het zuidoosten zonnig en warm, 30 graden. Meer naar het noorden wat meer bewolking. In het midden wordt het 26 graden, in het noorden hooguit 23. In het noordoosten later kans op onweersbuien.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Op de meeste plekken valt de spits eerlijk gezegd wel mee. Het is vaak wel druk, maar echt veel vertraging hebben de meeste automobilisten niet. Wel op de A12 Utrecht-Den Haag. Tussen Gouda en Bleiswijk een file van 6 kilometer en 60 minuten. Het komt door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Verder ook 1 rijstrook minder op de A15 naar Rotterdam. Vanaf knooppunt Del file tot aan knooppunt Gorkum. 50 minuten, 1 rijstrook is afgesloten. Dan nog technische problemen in de Salland-Twente-tunnel, de N35. Die is in beide richtingen dicht.

0: blablabla.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow. De ochtendkoffie met...
0: Dames en heren, deze ochtend drinken we een bakje koffie. Een bakje pleur, wou ik zeggen. Met Susanne Veldmeijer. Susanna, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het daar bij jou?
2: Ja, hartstikke goed. We zijn hartstikke druk met de promotie van de nieuwe single. En ja, ik moet zeggen, hij wordt ontzettend goed ontvangen, waar ik heel blij mee ben.
0: Ja, de nacht van je dromen. Nou, vertel eens even, hoe ziet die nacht eruit dan?
2: Ja, we zijn al 27 jaar samen, dus zo spannend is die niet meer.
0: Maar toch 27 jaar samen, is toch knap? Hè?
2: Zeker, ja. We zijn al 27 jaar samen. En kijk, we beleven nog steeds de nacht van onze dromen. En ja, daar laat ik het bij.
0: Nee, ik snap het helemaal. Dat is ook heel goed. Dat is, zeg maar, de plaat zelf doet het goed. Hè. Het wordt lekker opgepakt overal. Voor de mensen die het maar niet hebben gehoord. Wat is het gevoel van de plaat?
2: Ja, het is echt een zomersingle. Het is een heel dansbaar nummer. Vrolijk, fris. Gezellig. Ja, het is gewoon echt... met het eindresultaat. Ik zou zeggen, ja, ga gewoon luisteren.
0: Ja, gaan we zeker doen zometeen. Hey, de zomer komt eraan inderdaad. Of we zitten eigenlijk midden in de zomer. Hoe ziet jullie zomer eruit?
2: Nou, ik ben nog heel eventjes aan het werken. Ik moet nog bijna ruim anderhalve week werken. En dan gaan wij lekker op vakantie naar Kroatië.
0: Oh, heerlijk zeg. Is dat de eerste keer voor jullie?
2: Nee, we gaan, ik denk al een jaar of 15 zeker wel naar Kroatië.
0: Ja.
2: En meestal blijven we een jaar of 5 op dezelfde plek. En dan gaan we weer naar een andere plek. Maar ik ga toch dit jaar weer terug naar mijn oude vertrouwde plekje. Want dat beviel me heel erg goed.
0: En wat trekt jou dan zo aan dat land?
2: Nou, het belangrijkste vind ik eigenlijk dat de kinderen het naar de zin hebben. Dat vind ik voor mij het allerbelangrijkste. Want dan heb ik het ook naar mijn zin.
0: Ja.
2: En de camping waar we naartoe gaan, ja, is gewoon fantastisch. En ja, de kinderen willen zo graag terug daarheen. Ja, kinderen, de ene wordt bijna 23 en de andere wordt 17.
0: Ja, moet je kijken.
2: Maar goed, het blijven mijn kinderen. Maar het belangrijkste vind ik dat we het gewoon... En voor mij is het gewoon een mooi strand. Je kan gewoon lekker een bakje koffie halen. De sfeer is gezellig en dat is het allerbelangrijkste.
0: Ja, als ze maar koffie hebben toch, dan is alles al gauw goed. Als de kinderen blij zijn.
2: Ja. Juist.
0: Susanna, ja, we gaan jouw plaats bedrijven voor de nazomer. Waar ben jij allemaal te vinden? Wat ga je allemaal doen?
2: Ja, de nazomer, dat is eigenlijk nog spannend. Hè? Ik ben ontzettend druk met de optredens die gepland staan nu voor september. Maar dat zijn voor nu al de besloten feestjes. Het is vooral mensen die jarig zijn of een huwelijk willen vieren.
0: Ja.
2: Ja, en ik wil natuurlijk de nazomer weer de studio in bij Frank Verkooyen.
0: Juist, ja, en dan komt er weer nieuw werk. Maar zover is het nog niet. We gaan eerst die zomer even in. Dank voor je tijd. Wees een hele fijne zomer. En de nacht van je dromen gaan we nu draaien hier bij Noordzee.
2: Hartstikke leuk. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor dit gezellige interview. En ik wens jullie een hele fijne dag.

in Noord-Zeeland, zoals Henk Westbroek hier in de studio. En toen was hij best wel een beetje kritisch op Samuel Welten. Samuel die komt regelmatig over de vloer bij Henk. En ik denk dat Henk dan wat tips geeft of zo over het leven. Over het artiest zijn en de bekendheid. En hij zei, ja, Samuel Welten moet oppassen dat hij niet te Amsterdams gaat praten. Want ja, hij komt natuurlijk gewoon uit Utrecht. En dat hoor je niet terug. Luister zelf maar.

0: Kijk.
1: Dit is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Joris Razenberg van Abel. De Radio Noordzee Lunch.

0: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, hallo vakantiegevoel.
1: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com. Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
5: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Biodermal, 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
4: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
6: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. Icare.
7: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
1: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
2: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
3: Kippie.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode

0: los.
1: Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. BOA's dreigen hun wapenstok of pepperspray kwijt te raken. Om die te mogen dragen moeten ze examen doen. Maar dat lukt vaak niet door een tekort aan examinatoren op de politieacademie. De politie geeft de voorkeur aan eigen agenten die ook jaarlijks examen hebben. Jarenlang nam het aantal vrouwelijke wethouders toe, maar daar is een einde aan gekomen. Bijna 30% van de wethouders is een vrouw en dat is net zoveel als 4 jaar geleden, hebben de NOS en de regioomroep uitgezocht. De provincie Zeeland heeft de minste vrouwelijke wethouders en de provincie Utrecht de meeste. Filmmaatschappij Paramount Skydance is aangeklaagd om een geheime deal met president Trump. Die zou toestemming hebben gegeven voor de overname van mediaconcern Warner Bros. Discovery in ruil voor het ontslag van kritische journalisten. CNN is van Warner Bros. En Trump is vaak kwaad op hun verslaggevers. En de WK-finale in New York wordt bedreigd door de rook van bosbranden in Canada. De luchtkwaliteit is nu al dramatisch en mensen krijgen het advies om binnen te blijven. De wedstrijd zondag is in een openluchtstadion en er komt ook een grote menigte kijken in Central Park. De finale gaat tussen Spanje en Argentinië. In het zuidoosten zonnig en warm, 30 graden. Meer naar het noorden wat meer bewolking. In het midden wordt het 26 graden en in het noorden hooguit 23. In het noordoosten later kans op onweersbuien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: De ochtendspits is alweer op zijn retour. De grootste drukte ligt achter ons. Maar hier en daar wordt het nog steeds behoorlijk langzaam gereden. Zoals op de A12 Utrecht-Den Haag. Bij Bleiswijk een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is 1 uur. Verder ook nog file in de omgeving daar zo, allerlei N-wegen. Hou daar voorlopig rekening met flinke extra reistijd. Dan goed nieuws over de A15, Nijmegen-Gorkum. Bij Arkel is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf knooppunt Del nog wel een kwartier vertraging. En door wegwerkzaamheden aan de noordkant van Rotterdam, de A20, die is dicht, wordt er omgereden op de A16 vanuit Breda. Voor knooppunt Terbrechtseplein 7 kilometer en 20 minuten vertraging.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu

Waller, Rutger van Barneveld en de zoele zomernachten bij Noordzee. 200% puur Hollands, hoef je niks voor te doen. Mooi is dat, hè? Regelen we gewoon voor je. Zeg, zo dadelijk gaan we een nieuwe zanger of zangeres toevoegen aan de Hollandse Meestergalerij. En we zijn in het hitdossier bezig bij de letter D qua titels. En kan je vast kloppen, de titel is Dankzij de Dijken. Maar wie zong dat ook weer? Ja, ga ik je zo meteen allemaal vertellen. Komt dan maar goed. Nu wakker worden met Nick en Simon. Alles over weer.

0: Samantha Steenwijk hoorde je hier bij Noordzee. En je weet niet wat je mist. Zometeen gaan we een round-up doen. Een soort overzichtje van de leukste campings van Nederland. Die zijn binnengekomen via radionoordzee.nl. Wil jouw camping of jouw plekje ook promoten? Geef het door, hè. Gewoon mailen kan ook. Sylvan@radionoordzee.nl. Dus Sylvan@radionoordzee.nl. Dat doen we de hele zomer.
1: De Radio Noordzee. Hollandse Meestergalerij.
0: In 1995 bestaat het Nederlands cabaret 100 jaar. En bij dat feit wordt vanaf december 1994 ook stilgestaan. In een aantal bijeenkomsten. In samenwerking met het Theaterinstituut Nederland. Kort voor de première van dit gelegenheidsprogramma. Is Frits zo'n theaterbijeenkomst? Dat is Frits, dat is een combinatie van De Nits en Freek de Jonge. Ja, met z'n allen staan ze op het podium. En in de formatie Frits brengen ze deze plaat uit. Dit is het mooie Dankzij de Dijken in de Dutch Mountains.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.

is a monster. De mens is een dwerg. Een dijk blijkt een dijk. Een Hollandse berg. Blijkende dijken.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
1: Yo, Yves Weerens hier. En ook ik hou natuurlijk van 200%

de ochtendkoffie bij Noordzee. Yves Berendsen, hij is hartstikke druk met allemaal leuke dingen. En voorlopig nog geen vakantie. Ja, af en toe een paar dagen weg, maar lange vakantie voorlopig niet. Zometeen voor je. De round-up, de leukste plekjes qua camping in Nederland. Gaan we zo even doorlopen. Dankjewel voor het appen. Ook Jari Helgers komt eraan. Linda, Roos en Jessica. En wat zit jij daar met je rekenmachine te doen eigenlijk?

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk bad- en doucheproducten, 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
5: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
6: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
7: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
6: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Hey, dat is Tom die net parkeert.
10: Hey, oh, sorry.
9: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
11: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
14: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
17: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar €1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van.
18: Fans van voeden.
17: Aldi.
20: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
21: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden.
1: Het armoedebeleid moet landelijk worden geregeld, zeggen onderzoekers. Ze ontdekten grote verschillen per gemeente. Soms krijgen arme huishoudens honderden euro's meer toeslag dan in de buurgemeente. En dat vinden ze oneerlijk. In de baai van San Francisco wordt niet meer gezocht naar vermisten van de toeristenboot die gisteren zonk. Er zijn waarschijnlijk 4 doden, maar 1 is gevonden. De boot sloeg om bij het gevangeniseiland Alcatraz. En er zijn zorgen om de luchtkwaliteit zondag bij de WK-finale. Door bosbranden in Canada hangt er nu al rook in New York. En het advies is om binnen te blijven. De finale is in de open lucht, net als de grote schermen, onder meer in Central Park. Het weer dan, van weer online. In het zuidoosten zonnig en warm, 30 graden. Naar het noorden wat meer bewolking. In het midden wordt het 26 graden en in het noorden hooguit 23. In het noordoosten later kans op onweersbuien.
20: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
21: Nog een klein handjevol bijzonderheden, maar op de meeste plekken rijdt het nu goed door. Op de A16 Breda-Rotterdam nog file voor knooppunt Terbrechtseplein. Door wegwerkzaamheden op de A20. Op de A20 is de weg dus deels dicht, maar richting Hoek van Holland file tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein 9 kilometer en 25 minuten. Verder drukte in het oosten van het land, onder andere op de N318 richting Winterswijk. Voor Lichtenvoorde ongeveer 10 minuten extra komt door bezoekers aan de Zwarte Cross.

0: vlam in de pan.
1: Klinkt als de zee, voelt als de zon. Geniet van de zomer met Radio Noordzee.
2: Ai, ai, ai, ai, ai, ai.
0: Ja, lekker hoor. De zomer is in volle gang. En ik vroeg aan je, heb je nog leuke suggesties qua campings waar we heen kunnen gaan?

tandje op het strand. Dat gaan we vanmiddag allemaal doen. Leuk hoor, Pascal, leuk. Stil van de aanrader voor iedereen met jonge kinderen. Camping Zuidduinen in Katwijk. Binnen een paar minuten staat op het strand. En s'avonds gaan we nog even lekker over de boulevard.

Ik ga niet zingen, dat moet ik zeker niet doen. Zometeen heel veel plezier met Marleen. Marleen Sao Pala. Ik zag haar ook nog van de week, was dat vorige week? Bij Vips Eten of zoiets, die kokst aan huis. Dat is leuk om te zien. En morgen kan ik je verklappen, Jeffrey Taal is in de uitzending. Hij heeft een nieuwe single Limoncello. Die gaan we aan de tand voelen. En vanmiddag tussen 12 en 1, de lunch natuurlijk hier bij Noordzee. Joris Razenberg van Abel, ken je die? Die gaat jou meenemen en dat wordt...

0: Lekker trappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasausen 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus

0: Hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie!
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Simpel klantenservice met Els.
6: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
5: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
6: Zo, hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
7: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder.
8: Simpel.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
9: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Hij is weer klaar.
9: QuickFit en weer verder.
11: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
13: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
14: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
15: Praxis.
16: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Het armoedebeleid moet landelijk worden geregeld, zeggen onderzoekers. Ze ontdekten grote verschillen per gemeente. In sommige gemeenten krijgen arme huishoudens honderden euro's meer toeslag dan in andere. En dat vinden ze oneerlijk. Als het niet landelijk lukt, stem het dan in ieder geval af met de buurgemeente, zeggen ze. Boekwinkels zijn bezorgd over agressie tegen boekverkopers. In Groningen werd laatst een boekhandelaar tot 2 keer toe in elkaar geslagen om de boeken die hij verkoopt. Hij noemt zich een anarchistische boekhandel en heeft ook gay literatuur. De Belangenclub zegt dat het vaker voorkomt. Er zijn waarschijnlijk 4 doden gevallen bij het ongeluk met een toeristenboot gisteren in de baai van San Francisco. Er is 1 dode gevonden en naar de 3 vermisten wordt niet langer gezocht. Er zaten 19 mensen op de boot. Die sloeg om bij het gevangeniseiland Alcatraz en zonk. En Engeland heeft dan niet de finale van het WK gehaald. De Engelse bondscoach mag gewoon aanblijven. Thomas Tuchel heeft nog altijd het vertrouwen van de Engelse voetbalbond, melden de BBC en de Times. Hij blijft sowieso aan tot en met het EK dat over 2 jaar in het Verenigd Koninkrijk en Ierland is. In het zuidoosten zonnig en warm, 31 graden. Naar het noorden wat meer bewolking. In het midden wordt het 26 graden en in het noorden hooguit 23. In het noordoosten later kans op onweersbuien. En dat was het ANP-nieuws.
18: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu

Wat een goed idee. Goedemorgen, even over 10 op deze donderdagochtend 16 juli. Je luistert naar Marleen op Radio Noordzee. Is er nog iets bijzonders gaande op deze donderdag? Behalve dat het voor een heleboel mensen al zomervakantie is, hè? Mensen zijn lekker vakantie aan het vieren, maar voor wie dat niet aan het doen is, nou, schrale troost misschien dat het weekend alweer ietsje dichterbij is gekomen. Ja, het zou zomaar kunnen dat jij vanavond een van die mensen bent die naar Maastricht gaat. Als je van de muziek houdt van André Rieu, want die staat daar ook vanavond op het Vrijthof. Al een paar dagen trouwens, hè, donderdag tot en met zondag. Dus vandaag tot en met zondag voor de laatste serie. Een ontzettende happening is dat natuurlijk altijd. Ja, dit weekend nog en dan is die even klaar. Maar die concerten voor volgend jaar, die staan ook alweer gepland. De beroemde Vrijthofconcerten. Dus ga je daarheen, heel veel plezier. Nou, volgens mij gaat dat helemaal goed komen als je daar naartoe gaat. Voorlopig zit ik nog eventjes in de studio hier in Hilversum. In de Radio Noordzee studio. Waar vandaan jij zometeen natuurlijk lekkere Nederlandstalige muziek krijgt. En shownieuws update krijgt. Bijvoorbeeld, nou, Replay die gaat er aankomen. Amar komt er aan. Justin de Wild. Maar eerst is dit Rob de Nijs. Het werd zomer. We gaan het ietsje rustiger aan doen. Gewoon een beetje wennen aan dat zomerse gevoel.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Harry van der Heijden en dit is de shownieuws-update op Radio Noordzee. Gordon is bezig met het ontwikkelen van zijn eigen gezondheidsprogramma. Hij is zelf al maanden hard aan het trainen, zodat hij fit en gespierd op de Men's Health komt te staan. Nu is het bijna zover en wil hij zijn aanpak met mensen gaan delen. En dat is hij nu aan het uitwerken, zodat iedereen straks weet wat je wel en niet moet doen. André Hazes vertelt in zijn podcast dat hij gelukkiger is dan ooit. Hij kan er zelfs emotioneel van worden. Hij zegt dat alles is zoals het nu zou moeten zijn en dat hij 6 jaar geleden nooit had geloofd dat hij deze rust zou vinden. En vandaag begint de Zwarte Cross waar niemand minder dan Kim Holland haar debuut maakt. Als het goed is, blijven de kleren aan. Ze gaat haar verhaal vertellen en hoe het is om in haar bedrijfstak te werken.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 7:50 naar SBS6. Radio Noordzee.

Op Radio Noordzee Replay, à la day. Heerlijke klanken. Zometeen een verhaal over onze Radio Noordzeester. Die natuurlijk zo succesvol is. Al die concerten in het Philips Stadion heeft gedaan. Maar daarmee is gestopt. Waarom, vroeg ik mij af. Ik heb hem even opgezocht. En ook dat hij daar een nummer heeft gezongen. Dat hij achteraf gezien echt een hele onhandige keuze vond. Straks meer daarover. Maar eerst even genieten van Hanna May en Bluff. Ik ben niet meer bang.

nog maar eventjes herhalen en spannend maken. Want onze Radio Noordzeester Guus Meeuwis, die natuurlijk al die concerten heeft gedaan in Eindhoven, is daarmee gestopt. Waarom eigenlijk? Straks het antwoord. Eerst de neus omhoog.

0: Ja. Echt serieus?
1: Oh.
2: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
5: Kippie.
6: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
7: Even bollen, iedereen.

0: sierenfluiterauten.nl.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
4: Waar ben jij?
5: Ik zit nog in de trein.
6: Het volgende station is station Antwerpen.
5: Ik denk dat het wat later wordt.
4: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
5: Nee.
4: Ja?
5: Ja, oké, sorry.
7: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
8: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
7: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
9: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
15: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
14: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
16: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: Radio Noordzeester van de Week.
1: Het is hoog tijd voor de Radio Noordzeester van deze hele week. En dat is Guus Meeuwis. Al jarenlang natuurlijk een van de meest succesvolle Nederlandstalige artiesten. En de enige artiest in Nederland die 9 avonden in een stadion kan spelen. En bijna alle shows kan uitverkopen. Zo niet alle shows. En toch is hij gestopt vorig jaar met zijn concerten in het Philipsstadion. De concerten groots met een zachte G. Nou, waarom zou je er nou mee stoppen als het zo'n succes is? Hè? Dat is dan de vraag die je stelt. Daarover zegt Guus zelf: ik heb liever dat mensen gaan zeggen dat ze het missen, dan dat ze gaan zeggen dat het tijd wordt dat ik er een keertje mee ophoud. Daar heeft hij natuurlijk wel een punt. Hè? Het nummer van de Radio Noordzeester dat we nu gaan draaien is geschreven voor zijn dochter. En dat werd tijdens een van die concerten van zijn Groots met Zachte G concerten in 2011 gespeeld. Als laatste nummer. Maar nu Guus daar zo op terugkijkt, was dat achteraf misschien niet zo'n hele handige keuze, vertelt hij. Omdat hij toch wel even met een brok in zijn keel stond te zingen. En toch is hij blij dat hij het heeft gedaan. Dit nummer van de Radio Noordzeester Guus Meeuwis heet Als ze danst.
0: De Radio Noordzeester.

dan lacht ze echt. Deze is van Ferdy Lancé. Ja, en dat brengt ons bijna bij het einde van dit eerste uur, bijna 11 uur. Wat gaat de ochtend toch snel voorbij? Ik weet niet of jij dat ook zo voelt, maar dat idee heb ik echt. In ieder geval staat ons gelukkig nog een tweede uur te wachten natuurlijk. Met de link van Marleen, die helemaal in het teken staat van de vakantie. Ik moet eerlijk zeggen dat ik vind sowieso, als ik naar de muziek luister hier op Radio Noordzee, dat het vakantiegevoel ook bij Radio Noordzee helemaal goed zit. Wat te denken van deze plaat van Ferry de Lits en Shaquille, want daar word je toch onmiddellijk krijg je daar toch die zomervibes van, jongens. Zet hem maar wat harder. Tot straks.

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
1: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
5: Ik

0: Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja, goed.
1: Dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar €1,90. Prijsfavorieten, altijd laag.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
7: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
8: Simyo. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle melk Unibrekers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
8: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Curaçao heeft gereageerd op de beschieting in de straat van Hormuz. Een olietanker met hun vlag zou hebben geprobeerd het door te varen en werd beschoten door Amerika. Curaçao zegt dat het helemaal geen olietankers heeft en dat het waarschijnlijk een illegaal schip was dat probeerde de sancties te omzeilen. Een Britse minister wil dat de FIFA onderzoek doet naar het incident gisteren na de halve finale tussen Engeland en Argentinië. Argentijnse spelers hielden een spandoek omhoog waarop stond dat de Britse Falklandeilanden bij Argentinië horen. De FIFA verbiedt politieke boodschappen en heeft nog niet gereageerd. De Franse president Macron is vandaag bij de grote bosbrand ten zuiden van Parijs. Hij gaat de brandweermensen bedanken voor het blussen. De brand is onder controle en heeft een stuk bos verwoest zo groot als Leeuwarden. Voor de brand zijn 2 mensen van 18 aangehouden, onder wie 1 brandweerman. En in Rotterdam is gisteravond een automobilist gekanteld omdat hij afgeleid was door politieauto's op straat. Die waren daar om onderzoek te doen naar een overval. Agenten waren dan ook meteen bij de auto. En zodra de man zijn hoofd uit het raam stak, kon hij meteen een blaastest doen. Waarvoor die zakte, meldt Rijnmond. In het noorden veel bewolking met af en toe kans op regen. Daar is het hooguit 23 graden. In het zuidoosten zonnig en daar wordt het met 31 graden een stuk warmer. En dat was het ANP-nieuws.
12: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

de Leeuw. Ik wil niet dat je liegt. Wat leuk dat je er weer bij bent. 11:07 op deze donderdagochtend 16 juli. Marleen hier op Radio Noordzee, waar alles 200% puur Hollands is. Het zou natuurlijk zomaar kunnen dat jij op dit moment lekker vakantie aan het vieren bent. In het buitenland misschien wel. En toch luistert naar Radio Noordzee. Mocht dat nou het geval zijn, laat het ons dan even weten. Vinden we hartstikke leuk. Dat kan via radionoordzee.nl. Je kunt gewoon een WhatsApp-berichtje sturen via die site. Super makkelijk. Laat ons weten waar je bent. Misschien wel België, Frankrijk, Duitsland, Spanje. Nou, laat het ons maar weten. Daar kun je overigens ook je verzoekje nog kwijt. Ga ik later draaien. En ik hoop natuurlijk dat je lekker in de vakantiesfeer bent, in de stemming. Ik moet eerlijk zeggen dat ik vind hier bij Radio Noordzee dat we erg ons best

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Mijn naam is Harry van der Heijden en dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. Justin de Wild, die nu glorietijden beleeft met zijn nummer Cheerio, lijkt weer iets te mogen afstrepen op zijn wensenlijstje. Op Instagram hint hij op een optreden in de Ziggo Dome. Wat hij daar precies gaat doen, maakt hij later vandaag bekend. André Hazes vertelt in zijn podcast dat hij gelukkiger is dan ooit. Hij kan er zelfs emotioneel van worden. Hij zegt dat alles is zoals het zou moeten zijn en dat hij 6 jaar geleden nooit had geloofd dat hij deze rust zou vinden. En vanavond begint de Zwarte Cross, waar niemand minder dan Kim Holland haar debuut maakt. Als het goed is, blijven de kleren aan. Ze gaat haar verhaal vertellen en hoe het is om in haar bedrijf te

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: van Roxy Dekker, de vakantie van Gerard Joling, de vakantieliefde van Yves Berendsen, is het nu tijd voor de vierde link van Marleen. Die gaat over vakantie. Nou, er zijn best wel wat Nederlandstalige nummers gemaakt, hoor. Dit vond ik wel een bijzondere, want dit nummer komt uit 2023. Is ontstaan na een ontmoeting van twee verschillende artiesten uit een totaal verschillend genre, mag ik wel zeggen. Toen ze allebei optraden tijdens het muziekfeest op het plein. Corrie Konings, moet je eens even voorstellen. Corrie Konings, die zag Donnie daar zitten, helemaal alleen. En die zei, hoezo zit je daar helemaal alleen? Hij zat blijkbaar te luisteren naar muziek of iets dergelijks. Hij zei, ik ben altijd met muziek bezig. Toen zei Corrie, wacht eens even. Het zou toch fantastisch zijn als wij samen iets gaan doen. En zo werd het idee geboren om samen de studio in te duiken. Het is ook gewoon meteen afgesproken. Deed ze ook niet moeilijk over. En toen werd het lied Vakantie een feit. En vandaar nu in de link van Marleen Donnie en Corrie Konings samen met Vakantie.
1: De link van Marleen.

0: Marco Borsato samen met Sita. Het is bijna 11:30. Altijd het moment dat je nog heel even kunt afvragen wat je zo meteen wil horen uit jouw radio hier op Radio Noordzee. Want dat kan ik gewoon voor je regelen. Laat het me maar weten. Ik kan alvast verklappen dat Robert van Hemert er aankomt. Tessa June, Samuel Welten, Lil Kleine. Die hoef je dus niet aan te vragen. Radio
1: Noordzee. Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

0: Verf.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Alle verf super voordelig.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterren-slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20.000.

0: vakantiediscounter.nl.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Autotaalglas zit echt overal.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
9: Kippie.
10: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Ja? Echt serieus?
12: Oh.
13: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
15: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
16: hoi,
15: of binnenkort vertrekt,
14: adios.
15: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
16: Fijne vakantie.
17: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Check.
1: Het is tijd voor de verzoekplaat. Ik heb een hele leuke binnengekregen van Laura. Die zegt, hier word ik vrolijk van. En van deze plaat kom ik helemaal in zomerse sferen. Leuk, want ik heb hem al een tijdje niet gehoord. Damaru en Jan Smit, Mirosu. Aldus, tuintje in mijn hart. Nou, inderdaad, daar word je vrolijk van.

0: Mijn hart op de achterbank.
1: Tessa June, wat een prachtige stem heeft deze dame. Dit was het wat mij betreft alweer, want ik moet plaats gaan maken voor Joris Rasenberg, de zanger van Abel, die het lunchprogramma presenteert op deze donderdag tussen 12 en 1. Morgen is hij er natuurlijk ook weer, hè, voor de laatste keer. Geniet ervan, geniet van zijn mooie verhalen.

0: dat je achterloopt. Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
3: Honda, the power of dreams.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
5: Eyewear. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
10: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
11: Hoe weet jij dat?
12: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
13: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
16: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
17: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
15: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
18: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
19: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
20: Get ready for the OG.
21: All y'all bitches wanna look like me.
22: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
23: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie.

0: van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. De overheid doet te weinig voor de duizenden vrouwen die ooit werden gedwongen om hun kind af te staan. Het geldt ook voor de getroffen kinderen, zegt bureau Clara Wichman. Verder begrijpt de organisatie niet dat de Raad voor de Kinderbescherming de moeders en kinderen gaat begeleiden. Clara Wichman ziet de raad juist als dader. Voor de rechtbank in Den Haag dient vandaag een kort geding in de Formule 1. Die wil Nederlandse oplichters achter malafide ticketwebsites aanpakken. De sites gebruiken de officiële logo's en zien er daardoor heel echt uit. Via de rechter eist de Formule 1 meer informatie, zoals rekeningnummers en contactgegevens. Festival De Zwarte Cross zorgt voor file in de Achterhoek. De weg tussen Varsseveld en Lichtenvoorde staat vast over 6 kilometer. Je bent een uur langer onderweg. De Zwarte Cross begint vanmiddag en duurt tot en met zondag. Onder andere Suzanne Freek, Dropkick Murphys en Orgel Joker treden op. En er zijn nog nooit zoveel vogeleieren gelegd in nesten met webcams. Het waren er dit jaar 88. Iets meer dan de helft werd ook echt een vogeltje dat is uitgevlogen. Een miljoen mensen keken mee. De actie heet Beleefde Lente en de Vogelbescherming organiseert het ieder jaar. De verschillen zijn groot. In het noorden komt veel bewolking voor met kans op wat regen bij hooguit 23 graden. In het zuiden veel zon en plaatselijk 31 graden. Morgen koeler met lokaal kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu de Radio Noordzee.

0: Lunch. Samen met Joris Razenberg van Abel.
1: Rousseau en Emma Heesers met Liefdesverdriet. Welkom bij de meest muzikale lunch hier op Radio Noordzee. Met meer muziek dan er dit weekend auto's in de file staan richting Frankrijk. In de jaren 90 en ook in de jaren 80 scoorden ze hit na hit. En iedereen kent wel een aantal nummers van ze. Van het goede doel, daar heb ik het dan over. Dit is een nummer, en je zou denken dat het gaat over vriendschap, maar volgens mij gaat het meer over het verliezen van vriendschap. Dus, nou ja, een mooi liedje met een wat harde tekst. Dit is het goede doel.

Misschien is het tijd, Yves Berendsen. Het volgende nummer is van een van mijn favoriete Nederlandse bands, Van Dikhout. En het volgende mag ook niet ontbreken in deze lijst. Dat is Stil in mij, bij iedereen wel bekend. En ik heb er met de mannen wel eens over gehad, want dat vind ik altijd wel leuk hoe muzikanten muziek maken en schrijven en waar ze zelf op letten. En ze zeiden toen dat heel veel coverbands moeite hebben met dit nummer, omdat er eigenlijk twee gitaren door elkaar heen gaan. En heel veel bands denken dat er maar één gitaar is. Dus die komen dan wat moeilijk uit. Maar ja, een klein beetje. Wist je dat je Van Dikhout met Stil in mij.

0: Ruben Annink featuring Danique. Blijf dan hier. Nou, dat gaan we zeker doen, want er staat nog heel veel goede muziek voor je klaar. Wat dacht je van Maxine en Franklin Brown? En ook Robert van Hemert ga ik voor je draaien.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad.

0: Lekker toch?
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
10: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
11: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

Noordzee. 200% puur Hollands. De Radio Noordzee Lunch met Joris Razenberg van

0: Radio Noordzee Lunch. Met Joris Razenberg van Abel.
1: Zandloopster van Robert van Hemert. Wouter Kuipers heeft een mooie vraag ingestuurd. Hij wil graag weten of ik nog muziek schrijf en wanneer Abel met een nieuw album komt. Ja, Wouter, dat laatste, ik weet niet wanneer we met een nieuw album komen. Wat ik wel weet is, nou ja, het is natuurlijk een tijdje geleden dat we met de album kwamen. Geen water bij de wijn heet het laatste. En ja, dit jaar hebben we wel een live album uitgebracht, dus die is wel te beluisteren natuurlijk. Ik ben wel weer aan het schrijven en we zijn wel weer aan het repeteren. En ik heb enorm veel ideeën, maar het duurt altijd wel even voordat die ideeën iets worden wat op een lied lijkt of wat op een plaat lijkt. Dus als wij denken dat we 12 nummers hebben die de lat halen, dan komt er een nieuwe plaat. Maar ik heb daar nog geen nieuwe datum voor je. Maar we zijn altijd bezig. Dus dat is eigenlijk het antwoord op jouw vraag. Bedankt daarvoor. Dit is Raccoon met een prachtig lied, Oceaan.

gasten van Barneveld Zwoele Zomernachten. Die hebben natuurlijk al heel wat gehad, deze zwoele en stroopse nachten afgelopen tijd. Met ook twee zomerhits, die van Rutger natuurlijk en Cheerio van Justin De Wild. Dit was de lunch voor deze donderdag. Fijn dat je er weer bij was. Morgen lunchen we nog één keer samen. En voor nu sluiten we af met een prachtig nummer van Stef Bos. Een

0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
3: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in één week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
4: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 50 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos.

0: van Ethos.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
3: Kippie!
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
7: Kom maar verder.
6: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
7: Hij is weer klaar.
6: QuickFit en weer verder.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract.

0: www.nrc.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. In een stal in Klingen, Zeeuws-Vlaanderen, woedt een zeer grote uitslaande brand. Het is nog onduidelijk of er dieren in de stal staan. De brandweer blust met meerdere korpsen, ook uit België. Er komt veel rook vrij en de stal is niet meer te redden. De twee mannen die gisteravond in Amsterdam werden opgepakt voor een ontvoering komen uit Rotterdam. Maar de politie heeft nog niets gezegd over het slachtoffer, alleen dat het er goed mee gaat. De auto met de drie werd klemgereden door de politie die daarbij in de lucht schoot. Het motief voor de kidnap is nog niet bekend. Een transgender vrouw in Duitsland is in een mannengevangenis gezet omdat ze volgens justitie spelletjes speelt met de wet. Ze is neonazi en zou alleen vrouw zijn geworden om de wet belachelijk te maken. Ze is veroordeeld voor aanzetten tot haat en eiste dat ze naar een vrouwengevangenis mocht. Maar dat ging niet door. En webcams van de vogelbescherming hebben dit jaar weer veel drama laten zien in nesten. Kuikens van een torenvalk werden geroofd door een bosuil. Een steenmarter at de eieren van een lepelaar op. Maar er was ook een happy end. Een steenuil met een mislukte eerste leg vond een nieuwe partner en kreeg alsnog een jong. In het noorden veel bewolking met kans op wat regen bij hooguit 23 graden. In het midden van het land nu en dan zon. In het zuiden zonnig en plaatselijk 31 graden. Morgen koeler met hier en daar kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee met nu.

vrolijke antwoord op de oude hazes. Je hoorde Do en hij gelooft in mij bij Radio Noordzee op deze donderdag, de 16e van juli alweer. Goedemiddag, mijn naam is Luc en wat fijn dat je ook vandaag gekozen hebt op deze toch ja tropische donderdag voor de zender met 200% puur Hollandse muziek. Dit is Radio Noordzee. Misschien ben je hard aan het werk, heb je een dagje vrij of ben je onderweg naar de Zwarte Cross. Ja, die gaat vandaag beginnen. Later deze week ga ik mezelf daar ook melden. Dus mocht je iemand met een Radio Noordzee vlag op zijn wang zien lopen, dat ben ik. En laten we dan even samen gezellig een biertje drinken. Maar goed, misschien ben jij wel gewoon een van de mensen die het land draaiende houdt, hè, waar de economie op rust. En moet je gewoon aan de bak. Nou, houd Radio Noordzee lekker aan voor een gezonde dosis muzikale energie in de vorm van 200% puur Hollandse muziek. Zometeen Marco Schuitmaker met zijn Deze Nacht. Een echte klassieker komt er ook aan van de Frank Boeijen groep. 1 miljoen sterren, hoor je zo.

Nijmegen. Frank Boeijengroep, je hoorde 1 miljoen sterren bij Radio Noordzee. En over Nijmegen gesproken, nog een paar dagen en dan gaat het beginnen. Het grootste wandelevenement van Nederland, de Nijmeegse Vierdaagse. Volgende week dinsdag is het zover, dan gaan de lopers beginnen. En het leuke is, mocht je er niet bij kunnen zijn, omdat je gewoon moet werken, je kunt ook de Vierdaagse feesten niet meepakken, luister lekker naar Radio Noordzee, want wij doen verslag die week in de Radio Noordzee middagshow van die Nijmeegse Vierdaagse. En dit is een nieuwe

0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit 140 tot 200 gram. 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Kies voor gaan. Met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
7: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo!
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
14: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
15: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
16: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Hey.
19: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
18: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
19: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
20: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
21: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
22: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
18: Of deze. In een leuk plaatje.
23: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
24: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
25: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bongelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
26: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
27: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.

0: Eerst in de Wild, Radio Noordzee, een van de zomerhits van dit jaar. Je hoorde cheerio.
1: Radio Noordzee, de doorbraak.
0: Yes, het is weer donderdag, doorbraken donderdag bij Radio Noordzee. Want elke donderdag rond dit tijdstip duik ik even in de muzikale archieven van Radio Noordzee op zoek naar de doorbraak van een bepaalde band, artiest, rapper, zangeres. Want ja, iedereen is ooit ergens begonnen. En in dit geval gaat het om een band die na die doorbraak nog heel veel grote hits zou hebben. Ik heb het namelijk over Doe Maar. In 1981 scoorden zij hun allereerste hit, nadat de allereerste single daarvoor, Ik Zou Het Willen Doen, een beetje geflopt is. Het kwam niet van de grond. Ze dachten, komen we er wel? Maar toen kwam het liedje sinds een dag of twee, 32 jaar. En daar begon het allemaal mee. Het was de doorbraak voor Doe Maar.
1: Radio Noordzee, de doorbraak.

Gerst Bardoel, Radio Noordzee. Je hoorde Ik neem je mee naar Rome of Parijs. Nou, laten we eerlijk zijn. In Nederland zit je ook hartstikke goed, toch? Met de huidige temperaturen. Altijd leuk om te horen waar je de vakantie doorbrengt of waar je aan het werk bent. Een berichtje sturen gaat heel makkelijk via radionoordzee.nl. En mocht je wel naar het buitenland gaan, neem Radio Noordzee lekker mee. De stream is wereldwijd te vinden op radionoordzee.nl. Zometeen een kakelverse shownieuws-update. Wat gebeurt er in de wereld van de sterren? Je hoort het zometeen na Hanna May.

0: vet. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is Dia van Jumbo.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
4: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
5: Feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
6: Ja? Echt serieus?
5: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
5: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
8: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
9: geeft ruimte.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
13: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
14: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
13: Zonnebrandcreme?
15: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
12: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
8: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 50 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
16: Nieuw voor de kippiepan, de Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
17: Kippie.
18: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
19: Welkom bij de verfzaak.
18: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
20: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen... zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
19: Welkom bij de verfzaak.
18: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
21: Fans van waanzinnig

0: voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Er is officieel een watertekort, zegt het ministerie van Waterstaat. Het betekent dat de overheid en drinkwaterbedrijven gaan kijken wat er moet gebeuren om het water te verdelen. Er is genoeg drinkwater, maar we moeten er bewust mee omgaan. Verder wordt gekeken hoe de aanvoer van zoetwater via rivieren kan worden geregeld. Crypto-platform Kraken is failliet verklaard. Het OM had er bij de rechter om gevraagd omdat klanten niet meer bij hun cryptomunten konden komen. Ruim een maand geleden ging de app ineens op zwart. Er is 7 miljoen euro aan tegoeden verdwenen. Geschat wordt dat Kraken 30.000 klanten had. Een lek 2 weken geleden in de kerncentrale van Borselen heeft geen gevaar opgeleverd voor mensen en de omgeving, zegt de toezichthouder. De centrale werd uitgeschakeld, gerepareerd en is nu weer opgestart. Het lek zelf was niet bekendgemaakt, de Volkskrant kwam erachter. En een Canadese vrouw heeft op Schiphol geprobeerd op een aparte manier een wurgslang het vliegtuig in te smokkelen. Ze had de koningspython in haar BH verstopt, zagen ze bij de controle. Ze zei dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam. Omdat de python beschermd is, krijgt ze sowieso een boete. In het noorden veel bewolking met kansen wat regen. In het midden nu en dan zon en in het zuiden veel zon. Van noord naar zuid is het 23 tot 30 graden. Morgen koeler met hier en daar kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
2: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Radio Noordzee. Je hoorde parkje, biertje, vrienden. Beetje de ingrediënten die je wel kunt gebruiken op zo'n heerlijke zomerse donderdag als vandaag. Het is zomer in het land op veel plekken. De temperatuur dik door de 30 graden. Ik hoop dat je lekker aan het genieten bent van die zon. En dat als je gewoon aan het werk bent, je in ieder geval af en toe naar de zon kunt kijken of een klein blokje om kunt gaan lopen. Mocht je leuke dingen aan doen zijn, je bent altijd welkom om een berichtje te sturen. Kan via radionoordzee.nl. Kun je lekker met ons whatsappen. Zometeen krijg je hier een shownieuws-update. Wat gebeurt er in het land van de sterren? Daar is het altijd broeierig, wat de temperatuur ook is. Zometeen praten we je even bij in, pak een beetje anderhalve minuut. Ben je helemaal op de hoogte. Ook de Hollandse hitflits van deze week komt eraan. Op naam van Emma Heesters, hartebreker, hoor je binnen nu en drie minuten. Nageertje!

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Mijn naam is Harry van der Heijden en dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. Jan Dino Asporaat en zijn vrouw Shirley hebben besloten om uit elkaar te gaan. Dat laat de comedian weten via zijn eigen social media. De twee wonen al ruim een jaar op Curaçao, maar hebben daar beide hun eigen huis, zodat de kinderen in alle rust hebben kunnen wennen aan de nieuwe situatie. Gordon is bezig met het ontwikkelen van zijn eigen gezondheidsprogramma. Hij is zelf al maanden hard aan het trainen, zodat hij fit en gespierd op de cover van de Men's Health komt te staan. Nu het bijna zover is, wil hij zijn aanpak met mensen gaan delen, en dat is hij nu aan het uitwerken. En Frans en Mariska Bauer zijn voor het eerst in 25 jaar samen op vakantie. Op haar eigen blog schrijft Mariska dat het romantisch is, maar dat ze het liefst met het gezin compleet is. De zoons zijn thuisgebleven, omdat zoon Jan in mei voor het eerst vader is geworden, en ze gaan liever een keer met z'n allen dan dat er nu gezinsleden ontbreken.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 7:50 naar SBS6. Dit is Radio Noordzee.

Afgelopen weekend nam Harry Jekkers van het Klein Orkest nog afscheid van het publiek. Hij vond het mooi geweest, wilde stoppen op het hoogtepunt en dus gaf hij zijn laatste show in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. En hij werd daar ook nog benoemd tot ereburger van die stad. Natuurlijk naar aanleiding van al zijn werk voor de Nederlandstalige muziekwereld. En terecht, want alleen maar hits gemaakt, onder andere deze. Je hoorde over 100 jaar bij Radio Noordzee. En ik denk zomaar dat we de muziek van Harry en het Klein Orkest over 100 jaar ook nog wel horen. In ieder geval bij Radio Noordzee. Wij zijn 200% puur Hollands. Met zometeen Stef Eckel en René Karst. En dit is Nu Media bij Noordzee.

Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
7: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl. Kippie.
10: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: Eindelijk. De beste EV's van Kia. Nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie. Ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteticket.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteticket.nl.
16: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.

0: Als het weekend in de buurt komt, mag je deze draaien. Ja toch, ook op donderdagmiddag. René Karst en Stef Eckel lieverd het dik in de kist bij Radio Noordzee. En 2025 was helaas het jaar waarin we afscheid moesten nemen van René Karst. Veel te vroeg. En een dag voor zijn overlijden was hij nog te gast hier bij Radio Noordzee. En speelde hij onder andere dit liedje akoestisch op gitaar. Moet je even luisteren.
1: En weet u...

Achterna. We blijven hem uiteraard met heel veel plezier draaien. René Karst hoorde je bij Radio Noordzee op donderdagmiddag. Zomer in het land en 200% puur Hollandse muziek op de radio. Zometeen Gelredome recordhouders Suzanne en Freek 10 keer op rij. Ongekende prestatie halverwege hoor je zometeen. En ook Rutschakot ga je horen na Gordon en Replay. Dit is

0: 9.
1: Suzanne en Freek bij Noordzee. Je hoorde halverwege. Nou, de werkdag is gelukkig al wel verder voorbij dan halverwege. En het einde van die werkdag komt in zicht met 200% puur Hollandse muziek. Dit is Radio Noordzee. Zometeen een kakelverse shownieuws-update. En eerst even fantaseren over een vakantie.

0: zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over.

0: Daar heb je Huub van Hubo.
1: Hoi.
0: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt. Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
5: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
6: Ja, nee, ben alweer!
5: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
9: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer van minder. Simpel.
11: Waar ben jij?
12: Ik zit nog in de trein.
13: Het volgende station is station Antwerpen.
12: Ik denk dat het wat later wordt.
11: Je zat zeker weer je serie te kijken.
12: Nee.
11: Ja?
12: Ja, oké, sorry.
14: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
15: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
16: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
17: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
18: Praxis.
19: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven. 700 gram voor maar €3,99.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee. Dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
19: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar €0,99. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar €1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van.
20: Fans van
19: Aldi.
22: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: van Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Door de aanhoudende droogte...

0: Gelderland die al jaren in de clinch ligt met het CBR. En dat laat hij merken door auto's te achtervolgen en te filmen met mensen die aan het afrijden zijn. Het CBR is het spuugzat en stapte naar de rechter. Hij moet er nu mee ophouden, anders gaat hij de gevangenis in. En wie dit weekend op vakantie gaat met de auto, kan het beste zondag vertrekken, want zaterdag wordt het loeidruk op de Europese wegen, zegt de Belgische ANWB. Die waarschuwt zelfs met code rood in Frankrijk, Duitsland en Italië. De Route du Soleil in Frankrijk is nog steeds gesloten en die gaat misschien morgen weer open. Grote verschillen, zo zijn er wolken in het noorden waar ook wat regen uit kan vallen. In het zuiden is het droog en zonnig en rond de 31 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

Marco Borsato, Radio Noordzee. Je hoorde zij op deze zonnige donderdagmiddag, iets na drieën. Over een klein uur is het alweer tijd voor de allerleukste middagshow van Nederland, hier bij Radio Noordzee. Wat een middag onder aanvoering van René Verkerk. Onder andere om 4:10 even lekker lachen tijdens de raadsels met Menno. En je maakt ook vandaag weer kans op de allerleukste prijs van de Nederlandse radio. Niet te koop, alleen te winnen, de Radio Noordzee koffiemok. Ja, en daar staat dan ook nog eens je eigen naam op. Kun je gebruiken in de bus, op kantoor of gewoon thuis in de keuken. En dan weet je zeker, je krijgt nooit meer ruzie met je kantoorgenoten, je collega's of je familie thuis van wie die mok is. Want jouw naam staat erop, dus hij is van jou. En ik heb het onlangs even getest. Er kan tijdens dit soort temperaturen ook gewoon prima een verkoelend drankje in. Dus wat dat betreft, die wil je in huis hebben. Hij is te winnen vanmiddag in de Radio Noordzee Middagshow. Blijf lekker bij de zender.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse en dit is de shownieuwsupdate op Radio Noordzee. Jandino Asperaat en zijn vrouw Shirley hebben besloten uit elkaar te gaan, laat de comedian weten via zijn eigen social media. De twee wonen al ruim een jaar op Curaçao, maar hebben daar beide hun eigen huis genomen, zodat de kinderen in alle rust hebben kunnen wennen aan de nieuwe situatie. De vriendin van Mick Harren mag naar verwachting dit weekend het ziekenhuis uit. Ze kwam afgelopen zaterdag op de IC terecht vanwege ernstige complicaties na de bevalling van hun dochtertje Rocca. Zo verloor ze onder meer 4 liter bloed en moest ze aan de beademing. Gelukkig gaat het met Kim steeds beter en maakt Rocca het ook goed. En Frank Lammers is voor de 20e keer getrouwd. Hij trouwt ieder jaar opnieuw met zijn vrouw Eva. Dit jaar heeft Frank het jawoord gegeven in een kapiteinspak en traditie.

Ik bij Radio Noordzee en laat het vanavond gebeuren. En de dijk is uiteraard al een tijdje gestopt met optreden. Hè. De instrumenten hangen aan de wilgen. Maar zanger Huub van der Lubbe kan het toch niet helemaal laten. Hij gaat nu begin komend jaar op tournee door Nederland met een orkest. Hij gaat onder andere liedjes van de dijk zingen. Dus hou dat in de gaten als je groot fan bent van de dijk. Je hoort ze nu bij Radio Noordzee en over de dijk gesproken. Die hebben ze ook in Volendam. En daar komt deze man vandaan. Dit is

0: windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
5: Geeft ruimte.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. Zacht fruit 140 tot 200 gram. 2 plus 2 gratis.

0: spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbe Jaanland. Voor een hoedvol avontuur.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
2: Hoi.
1: Of binnenkort vertrekt.
3: Adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
0: Vier de zomer in Bobbe Jaanland. Vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
4: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
6: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
7: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.

nieuwste van Senna. Samen met Sven Verstegen hoorde je Vuurwerk bij Radio Noordzee op deze donderdagmiddag. Nog een paar dagen en dan gaat het grootste wandelevenement van Nederland weer los. De Nijmeegse Vierdaagse. Op dinsdag gaan de lopers van start. Het leuke is, wij zijn daar als Radio Noordzee bij. Je hoort ons een aantal dagen live vanuit Nijmegen met de Radio Noordzee Middagshow. Wat een middag. En komende week hoor je de mannen die de afgelopen periode het liedje Een Bossie Rooie Rozen hebben omgetoverd naar Een Bossie Gladiolen. Natuurlijk vanwege de Via Gladiola. Zanger Alex en Benny Solo hebben dat gedaan. Klinkt

feestje meteen, toch? Het leuke is, zanger Alex en Benny Solo zijn de hele volgende week onze gasten tijdens de Noordzee Lunch Show. Dus tijdens de Nijmeegse Vierdaagse hoor je hen elke dag tussen 12 en 1 met hun favoriete Nederlandstalige muziek. En natuurlijk gaan ze deze ook wel een paar keer draaien. Mis dat niet, komende week de Nijmeegse Vierdaagse. Alles hoor je hier bij Radio Noordzee. Met onder andere ook de middagshow die daar live vandaan komt. Dus lekker bij Radio Noordzee blijven voor het verslag van de Nijmeegse Vierdaagse. En natuurlijk 200% puur Hollandse muziek. Zometeen Tessa June, Achterbank komt eraan. En ook Tino Martin hoor je met Jong en Dom. Na Agda en de Munnik. Dit is Ren, Lenny Ren bij Noordzee.

worden, jong en dom. En zometeen na vieren is het tijd voor de allerleukste middagshow van Nederland. Wat een middag, onder aanvoering van René Verkerk. De ideale afsluiting van je werkdag. Onder andere zometeen om 4:10. Lekker lachen bij de raadsels met Menno. Zou die ze oplossen of wordt het wederom een taaie dag voor hem? Je hoort het zometeen na vieren. Veel plezier met de mannen. Ik ga even een paar dagen huishouden op de Zwarte Cross. Dus morgen hoor je Wouter Kooijman. En ook zaterdag doet hij de Radio Noordzee Top 30. En mochten we elkaar tegenkomen bij de Zwarte Cross, ik ben diegene met die Radio Noordzee vlaggetjes op zijn wangen. Dus dan kun je me daaraan herkennen. Tot op de Zwarte Cross. Of tot volgende week. Mooie avond. We'll be right back.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Joris Razenberg.

0: van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
0: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Alle verf super voordelig.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Rio Mare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
11: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
12: Hoi.
11: Of binnenkort vertrekt.
13: Adios.
11: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
12: Fijne vakantie.
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
15: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
16: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
2: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
4: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. In Italië zijn celstraffen uitgedeeld voor het instorten van een grote snelwegbrug in Genua. Daarbij vielen 8 jaar geleden meer dan 40 doden. De hoogste straf is voor de ex-directeur van het bedrijf dat de brug beheerde. Volgens de rechter had hij de brug in Genua verwaarloosd. Hij kreeg 12 jaar. Tegen een vrouw uit Hilversum is 12 jaar cel geëist voor een dodelijk

0: van België op Spa-Francorchamps en de Spaanse coureur Fernando Alonso stapt na de race meteen in het vliegtuig. Hij wil de finale van het WK voetbal tegen Argentinië namelijk thuis kijken, maar denkt dat hij het begin net niet gaat halen. Het zal erom hangen, zegt hij. Er zijn wolken in het noorden waar ook wat regen uit kan vallen. In het zuiden is het zonnig en rond de 31 graden. En morgen overal verkoeling door een stevige noordwestenwind. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Radio Noordzee, verkeer.
2: Flitsmeister meldt deze donderdagmiddag 36 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Maarsen Den Bosch voor Everdingen. Daar is de verbindingsweg afgesloten. Je vertraging daardoor een half uur. De A15 Nijmegen-Gorkum voor Leerdam 25 minuten. En de laatste is de A50 Eindhoven-Arnhem voor Ravenstein. Daar is een ongeval gebeurd. De vertraging is 31 minuten.
1: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu René Verkerk.
3: Radio Noordzee. Let op. Dit programma kan verslavend werken.

0: En maak me nou niet gek. In het huis van de Hollandse hits. De middagshow voor donderdag alweer. Ik zie dat de troubadours al behoorlijk staan te oefenen aan het soundchecken zijn.
1: Ze zijn niet alleen gekomen, ze zijn met een grote band.
0: De troubadours vanmiddag gaan spelen.
2: Volle studio.
0: Ja, mooi. Leuk dat ze dat doen. Zuidas Jimmy, goede plaats. Ze hebben ook een nieuwe tune gemaakt. Die brengen ze vanmiddag ook op de bühne hier bij Radio Noordzee.
1: Voor iedereen.
0: Echt leuk. Ja, voor iedereen is die. Ja,
1: ja en zo heet hij ook.
0: Ja, zo heet hij ook. Menno, heb jij genoten van het voetballen gisteren?
2: Nee. Ik heb geen voetbal gekeken.
0: Heb je niet gekeken? Nee. Niet gekeken.
2: Ik had wel gehoord dat Argentinië had gewonnen.
0: Ja, maar kantje boord, hè, op het laatste ogenblik. In de
1: 8 minuten nog.
0: 91ste minuut werd de 2-1 gemaakt. Wij zaten bij Kobus thuis in de achtertuin lekker te kijken. Met onze nieuwe aanwinst, Rini van der Elzen, erbij. En toen we weggingen aan het einde van de avond, uur of 12 of zo, gingen we weg, denk ik.
3: Ja, 11.
0: Oh, 11. Ja. Oké, nou voelde als 12.
1: Oh, oké. Het was een lange avond.
3: Had voor mij 3 euro.
0: Maar ja, we zaten lekker. Wij kregen nog een gouden medaille omgehangen. Want er was nog nooit eerder in zo'n korte tijd zoveel sushi doorheen gejaagd. 60 kilo.

0: oftewel de stroopwafel, is een mega-hit op dit moment onder toeristen.
1: Oh ja, tuurlijk.
0: Die gewoon 10 tot 15 euro neertellen voor zo'n armoedig koekje, weet je wel.
2: Jeetje mina.
0: De hele dag plakhanden. Maar dat is een hit op dit moment onder, nou ja, welke toeristen zich dan ook...
2: Iedereen wil een stroopwafel.
0: Ja, in Amsterdam of waar dan ook in Nederland begeeft. De stroopwafel. De ultieme Amsterdamse toeristenval.
2: Wow.
0: Ja, 10 euro betalen voor,
2: zo, niet normaal,
0: voor een wafel.
2: Volgens mij voor 1,25 koop je het in de supermarkt.
0: Ja, makkelijk. Ja, makkelijk,
2: dan koop je er 10.
0: Ja, tientje, jongen. Ook 15 euro. Sommige plekjes 15 euro.
1: Ah, joh. Gekke werk.
0: Om erachter te komen dat je 30 graads brandwonden op je tong oploopt door die gloeiende hete stroom. Dat is niet normaal.
3: Het raadsel van...
0: Ja, mensen, we hebben geprobeerd om de energiecrisis op te lossen door een dynamo aan zijn stoel te koppelen. Altijd vrolijk, altijd in de hoogste versnelling. En de reden dat de rest van ons zich chronisch vermoeid voelt... met meer pure energie dan een gemiddelde kerncentrale.
2: Oh,
0: daar zit hij weer, onze Menno! Menno, even een kleintje om erin te komen.
2: Ja, oké.
0: Een pratend middel... tegen brandend maagzuur.
2: Dat
0: is een pratend middel. Tegen brandend maagzuur. Pratend middel.
2: Ik moet aan Rennies denken, man.
0: Oh ja, moet je aan denken. Wrijven helpt niet, hè?
2: Nee. Nee, ik weet het niet.
0: Rennie van de Elzen.
2: Oh,
0: ja. Ik heb even een klein verhaaltje eigenlijk.
2: Ja.
0: Ik zet even een mooi orkest aan, want dat hoort eigenlijk wel bij dit... het is een beetje een zielig verhaal eigenlijk.
1: Oh, nee toch.
0: Even een zielig muziekje erbij. Het gaat over een krokodillentrainer in Florida... Hij is bezig met een show op te voeren voor de toeristen die daar allemaal staan. De toeristen staan in een grote boog, je kunt je voorstellen, om de kooi... met daarin een aantal van die gigantische krokodillen.
1: Imposant, hè?
0: Imposant.
2: Ja.
0: Dat gebeurt daar.
2: Moet je maar durven.
0: En dan gebeurt er iets opmerkelijks. Tegen het einde van de show haalt de trainer zijn geslachtsdeel uit zijn broek... en legt hem in de grote openstaande bek van een krokodil.
1: Huh?
2: Oh.
0: Spannend, hè?
2: Het wordt spannend, ja.
0: Hij geeft een keiharde mep op de kop van de krokodil. De krokodil slaat in één reflex zijn bek dicht.
1: Oh.
0: Maar de bek slaat net niet helemaal dicht... waardoor de trainer zijn Lala Loopsie ongeschonden... uit de bek van de krokodil kan halen. Een bewonderend applaus van het publiek natuurlijk. Ja. Een bewonderend applaus, want ja, dat zie je niet zo heel erg vaak natuurlijk. Dan loopt de krokodillentrainer naar de rand van de kooi... en vraagt of iemand uit het publiek dit ook durft.
2: Mm, wow.
0: Zou jij dit durven?
2: Nee.
0: Nee?
2: Nee.
0: Dat niet durven, nee. Komt een oud vrouwtje naar voren. Menno, wat zegt deze dame op leeftijd tegen de trainer?
1: Nee, dat zei ze.
2: Mag ik het met mijn borsten proberen?
0: Nee. Het is een net programma, dit. Dat oude vrouwtje tegen de trainer.
2: Zij zegt tegen de oude vrouwtje. Of zij zegt tegen hem.
0: Ja?
2: Volgens mij is die krokodil homo, omdat hij niet dombeet.
0: Ja. Nee, dat is het niet. Nee. Die mevrouw op leeftijd zegt... Ik wil het wel. Maar dan moet je alleen...

0: liedje eigenlijk, als je er zo eens goed naar luistert. Vind je dat dan niet?
1: Met de doos van de zielige liedjes.
0: Ja, dus inderdaad, de doos met de zielige liedjes, daar komt dit uit.
2: Buisje Prozac is leeg.
0: Is helemaal leeg, ja. Ik zag jou wel met een touw om je nek naar trap gaat rennen. Ik denk, oh jongens.

0: afgeeft, dan ben jij dat wel...
1: Een stukje menselijke interesse. Gewoon elke dag even bellen met een willekeurig iemand... om te vragen hoe het ermee gaat. Ja, alleen altijd iemand met een toepasselijke naam. En nou is het vandaag de internationale dag van de slang.
2: Oh, ja. Zijn jullie bang voor slangen?
1: Goeie vraag.
0: Nou, maar voor de slangenkuil, hoor.
1: Nou, ik ben echt als de dood voor slangen.
2: Ja,
1: natuurlijk. Je weet niet of... Ja, in Nederland valt het nog wel mee, want daar heb je ringslangetjes. En
2: de pofadder, die is wel giftig.
1: Ja, de pofadder wel dan, maar bijvoorbeeld in landen als in Azië of in Australië... daar is zelfs de buschauffeur giftig. Daar moet je echt oppassen.
0: Oh, en een tuinslang ook?
1: Een tuinslang.
0: Dat valt mee, denk ik.
1: Dat valt reuze mee, hoewel ik hem niet vaak in mijn handen heb, moet ik eerlijk zeggen.
0: Nee.
1: Wist je dat er 3000 verschillende soorten slangen bestaan?
0: Dat zijn nogal wat.
1: 375 van die 3000 zijn giftig. Ja. En de meeste giftige slangen komen we inderdaad tegen in Azië en in Australië.
0: Ja, maar je kunt nooit van de buitenkant zien of zo, hè? Of ze giftig zijn.
1: Nou, nee. Een goede tip is wel, als je gebeten wordt door een slang... maak dan even snel een foto van die slang. Want dan kunnen ze zien gelijk wat voor slang het is... en wat voor tegengif ze je moeten geven.
0: Ja. Ik hoor ook wel eens uitzuigen meteen.
3: Uitzuigen.
0: Uitzuigen, als je gebeten wordt, moet je
1: het waar je gebeten is.
0: Ja,
1: dat schijnt heel goed te zijn.
0: Ja, ik ben toch bang dat als wij met z'n twee op vakantie zijn... en een oeruitje wordt gebeten... Einde van jouw leven, denk ik. Ik ga niks uitzuigen.
1: Nou ja, en als je alleen bent en je wordt in je bil gebeten bijvoorbeeld...
2: Dan wordt het lastig.
1: Dan wordt het lastig uitzuigen natuurlijk.
0: Dat wordt lastig.
1: Maar goed, met dat nieuws in mijn hoofd, in mijn achterhoofd... belde ik iemand met een toepasselijke naam.
4: Kobus belt je zomaar even op.
5: Hoe kan ik u helpen?
1: Goedemiddag, spreek ik met Python.
5: De Python die is al 10 jaar weg.
1: Oh jee.
5: Wij zitten wel op de locatie van de Python, maar de Python zelf is er niet meer.
1: De Python zelf is er niet meer. Ah, wat jammer nou. Maar nee. Ik kan het ook wel aan u vragen. Zou ik een korte vraag mogen stellen?
5: Tuurlijk.
1: Hoe gaat het met u?
5: Goed.
1: Goed, daar antwoordt u beheerst en vaag over.
5: Ja.
1: Ik zal even uitleggen waarom ik deze vraag aan u stel. Ik bel elke dag altijd een willekeurig iemand in ons land... gewoon om te vragen hoe het ermee gaat, kort gesprekje.
5: Mm-hmm.
1: Alleen bel ik altijd iemand met een wat toepasselijke naam... als we kijken naar het nieuws van de dag. En nou is het vandaag de internationale dag van de slang. Ik denk bel even met een python.
5: Ja, dat is een beetje een tegenvaller dat hij er niet meer is.
1: Dat is dan wel jammer, ja. Maar goed, fijn om te horen dat het met u in ieder geval goed gaat. Is er nog iets waarvan u zegt, nou, dat kan nog wel wat beter?
5: Nee, op het moment niet. Lekker weer buiten.
1: Ja, dat
5: zomervakantie, dus niks te klagen. Eigenlijk.
1: U heeft vakantie?
5: Nou, nee, maar dit is een horecazaak. Maar het is wel fijn werken in de vakantie.
1: U werkt gewoon door in de vakantie?
5: Ja.
1: Ja, oké, duidelijk. Is er nog iets in het nieuws wat u deze dagen bezighoudt, wat u kwijt wil?
5: Ja, het WK.
1: Oh, u volgt het?
5: Ja.
1: Ja, wat vond u van de wedstrijd gisteren?
5: Leuk. Veel strijd. Mijn vriendin komt uit Engeland, dus wij waren voor Engeland, maar helaas.
1: Ja, het zag er wel even goed uit in het begin, hè?
5: Eventjes wel, ja. Maar daarna ging het al snel achteruit.
1: Er is heel veel commotie rondom Argentinië. Sommige mensen zeggen dat ze voorgetrokken worden. Ze zaten al in een wat makkelijke pool, zeg maar. We hebben natuurlijk de rode kaart van Messi, die uiteindelijk niet kreeg. Bent u het daarmee eens met die kritiek?
5: Nou, ik denk dat de scheidsrechter af en toe best wel wat strenger mag zijn. Maar over het algemeen vind ik het best wel meevallen. Ik geloof niet dat er een heel groot complot achter zit, in ieder geval.
1: Oké, wie gaat de wereldkampioen worden, denkt u?
5: Ik hoop Spanje.
1: Al is het alleen al vanwege het verlies van Engeland gisteren?
5: Ja, toch wel een beetje. Het speelt wel een beetje mee.
1: Ja, hoe is uw vriendin eronder?
5: Goed, gisteren een beetje teleurgesteld, maar ze is... buiten WK Engeland geen hele grote voetbalfan. Dus ze heeft zich er wel snel overheen kunnen zetten.
1: Nou, fijn om te horen. Nou, dan ga ik u verder een hele fijne dag toewensen.
5: Ja, u ook.
1: Ja.
5: Insgelijks.
1: Mag ik u tot slot ook nog een knuffel geven?
5: Natuurlijk.
1: Ja, dan ga ik de knuffel naar u toe sturen.
5: Ja, bedankt.
1: Oké, fijne dag.

0: meest getoonde prijs.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
4: Ah, oh, nee.
3: Maak er een potje van.

0: extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
2: laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja,
1: dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: De kippiepan. Die bezorgen we gewoon thuis. Handig. Kijk op kippie.nl.
4: Kippie.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
11: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Morgen is het eerst zonnig. Tijdens de middag kan landinwaarts een buitje ontstaan. De temperatuur 23 graden in het noorden, 28 graden in het zuiden van het
19: land. Dat is hele dikke prima.
18: Ik zie jou al een half uur lang zitten met een brede glimlach van oor tot oor.
19: Ja, ik zit even stiekem zijlings mee te luisteren met de troubadours die je volgende uur gaan spelen. Maar ik zie een pedal steel guitar. Ah. Ik hoor een banjo, hoor een viool. Ja, ik hou er gewoon van dat een groep mensen zo met elkaar muziek maakt. Dat is toch schitterend?
18: Ja, dat is al heel lang al.
20: Ja, maar hij zegt wel heel erg. Er moet gewoon, het kwijt loopt uit zijn mond. Er moet gedwaald worden straks.
21: Radio Noordzee. Verkeer.
19: Ja, en dan moet de files nog doen. Ook 42 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Maars en Den Bosch voor Everdingen. Daar is een verbindingsweg afgesloten. Hier vertraag ik een half uur. De A16 Ridderkerk, de Brechtseplein. Voor het de Brechtseplein, 42 minuten. En de laatste is de A58 Eindhoven-Tilburg voor de brug over het Wilhelmina-kanaal. En daar is je vertraging bijna een uur.
18: Nou, goedemiddag. Het is half vijf geweest. Daar zit de Fred Astaire van de Lage Landen.
21: Radio Noordzee. Hollandse hoofdpunten.
18: Met Kobus Boschaam.
2: Een aparte zaak over een voetganger die zo dronken was dat hij op een fietspad viel, waarna een fietser tegen hem aanreed en zwaar gewond raakte. De man krijgt geen straf omdat er voor voetgangers geen alcoholbeperkingen gelden in het verkeer. Maar dat was hem.
18: Oh, ja, ja.
2: Red Bull Racing grijpt voor de auto's van Max Verstappen en Isaac Hadjar in de grote prijs van België in Spa-Francorchamps terug naar de conventionele achtervleugel. Verstappen schoot 2 weken geleden op het circuit van Silverstone voor de 2e keer in korte tijd van de baan. En dat bracht het team ertoe de roterende Macarena-vleugel voor deze race te vervangen.
18: Piepje rond, heel zacht. Ik heb wat harder zo. Ja.
2: En het mysterie van een harde knal die gisterenmiddag in een groot deel van Limburg te horen was, is opgehelderd. Uit het gebied tussen Beek en Weert kwamen rond 2:50 in totaal 15 meldingen binnen bij knalradar.nl. Ik wist niet dat dat bestond. Dat is een website die dat soort onverklaarbare geluiden inventariseert.
18: Oh ja, en heeft de knalradar ook bekendgemaakt wat het was?
2: Nou, het grappige is, het leek te wijzen op een zogenoemde sonic boom.
18: Oh ja.
2: Dat is het geluid dat een vliegtuig maakt als het sneller vliegt dan het geluid. Dus nou, ze hebben gebeld met Defensie, maar daar wisten ze helemaal nergens van.
18: Oh.
2: Ook werd er contact opgenomen met het KNMI met de vraag of het misschien toevallig een kleine meteoriet was.
18: Oh ja.
2: Ook niet.
18: Ook niet.
2: Nou, wat bleek nou uiteindelijk? De Belgische luchtmacht heeft vandaag laten weten dat het een F-16 was van de Amerikaanse luchtmacht. Die heeft eigenlijk boven het luchtruim van Limburg voor die harde knal gezorgd, zo rond 10:50.
18: Ramen kunnen er wel uitdichten, hè?
2: Ja, ja, ja, ja. Het toestel was keerde terug van onderhoud in Charleroi. En hij wilde blijkbaar heel graag terug naar huis.
18: Ja.
2: Heeft hij de geluidsmuren doorbroken.
18: Oké, maar als we dus wat horen, moeten we bij knalradar. Goed, dat we het eventjes weten allemaal. Het is wel weer leerzaam, dit.
2: Nog 2 korte berichten. Het is een grote ergernis bij vrouwen dat ze op grote evenementen vrijwel nergens kunnen plassen. Oh. Daar heeft de Nijmeegse Vierdaagse naar geluisterd.
18: Ja?
2: Die hebben daar begrip voor en zetten daarom 8 extra vrouwentoiletten.
18: Oh, bij de organisatie lopen zeiken.
2: Ze hebben bij de organisatie lopen zeiken. Dat heeft gewerkt.
18: Ja.
2: En het is vandaag, je hoorde het net al in Hoe gaat het met u, de Internationale Dag van de Slang. En wat wil het toeval? Wat lezen we vandaag in de krant? Een Canadese vrouw is op Schiphol betrapt met een koningspython.
18: Oh.
2: En die zat verstopt in haar BH.
4: Ah. Die heeft een beste BH gehad dan.
2: Ja, of het is een heel klein pitontje geweest.
4: Ja, dat kan natuurlijk ook.
18: Een kleine koningsslang. Een slangetje.
2: Een slangetje, inderdaad. Ja. De slang werd ontdekt tijdens een veiligheidscontrole. De vrouw zei dat ze het dier bij een hotel in Amsterdam had gevonden.
18: Hmm.
2: Maar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit geloofde dat verhaal niet. Nou, de piton is in beslag genomen en die is naar een opvang gebracht.
18: Je mag eigenlijk weinig meenemen vanaf de vakantiebestemming of waar dan ook vandaan. Hè? Geen schelpjes, geen steentjes.
4: Geen koraal.
18: Geen koraal. Helemaal niks.
4: En slangen niet.
18: Zelfs geen slangetjes. Hey, wat gaan die mannen zo meteen spelen, Minky?
4: Zuidas Jimmy, dat is natuurlijk de track waarmee ze bekend zijn geworden. Hey, ook hier
18: is dat met die aparte zin erin, toch?
4: Hey, mooie lul.
18: Ja,
4: dat zou ook kunnen zijn.
2: Oh, hoor ik elke avond.
18: Ik wil wel zeggen, dat zul je de komende week

0: Super toffe nieuwe track van Yves Berends hoor je uiteraard bij Radio Noordzee. Waar anders?
1: Ja, niet.
0: Nee, zo is het toch ook. Nee. Als je inderdaad iets anders zou kiezen, zouden wij zwaar teleurgesteld zijn. Dus doe dat nooit.
1: Maar ik moet zeggen, als je ooit een keer een klein uitstapje maakt, we zijn wel vredelievende jongens, hè?
0: Ja.
1: Dus de armen staan altijd voor je open.
0: Dat is waar, dat is waar. Misschien is het tijd in de middagshow. Radio Noordzee, zometeen hebben wij de Troubadours in het huis.
1: Vind ik zo leuk dat ze er eindelijk zijn.
0: Echt waanzinnig goede band. Ze gaan hun nieuwe track onder andere spelen. En natuurlijk ook Zuidas Jimmy van enige maanden geleden, waar ze natuurlijk echt een gigantische hit mee hadden. En we praten zometeen natuurlijk even met de frontman, met Christon.
1: Ja.
0: Maar de Christon heeft leuke dingen gedaan.
1: Zeker.
0: Hij is een tijdje lang met een pick-up vol instrumenten door Nederland gereden. Samen met bekende artiesten schreef hij dan in één dag tijd een splinternieuw liedje over hun persoonlijke roots.
1: Leuk concert.
0: Dat is echt een grappig concert. Aan
2: een eendagslied.
0: Ja, in plaats van een vlieg is het een eendagslied. We gaan hem er natuurlijk zometeen even naar vragen, want ja, ze zijn er niet voor niks.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap op.

0: snelpakkers.
1: Anders schrijf je mis. Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket komt...

0: naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatje.
4: Met 20

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Hey.
2: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
1: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
2: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
3: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
4: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Biodermal, 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet, slim bekeken.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat. Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. In Amsterdam was een zaak over een voetganger die zo dronken was dat hij op een fietspad viel, waarna een fietser tegen hem aanreed en zwaar gewond raakte. En de vraag was, moet hij daar straf voor krijgen? De rechter vond van niet, omdat voor voetgangers geen alcoholregels zijn in het verkeer. Hij is dus vrijgesproken. In Italië zijn tientallen verdachten veroordeeld voor het drama met een drukke

0: Meer grote evenementen gratis naar de wc. Bijvoorbeeld op de kermis in Tilburg en Vierdaagse in Nijmegen. Daar worden roze bokkels neergezet. Toiletten waar 3 vrouwen tegelijk gebruik van kunnen maken. En die zijn goedgekeurd door de Dolomina's omdat ze genoeg privacy bieden. Komende uren in het noorden opklaringen en overwegend droog. En het koelt af naar 14 tot 18 graden vannacht. Morgen minder warm dan de afgelopen dagen, behalve in het zuidoosten. Daar wordt het nog altijd 27 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Radio Noordzee, verkeer.
2: Flitsmeister meldt 38 vertragingen. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Plaspoel Polder, een half uur. De A15 Ridderkerk Nijmegen voor de brug over de Merwedekanaal. Daar is de verbindingsweg afgesloten en daardoor is je vertraging 30 minuten. De laatste die vind je op de A16 Ridderkerk te Brechtseplein. Voor te Brechtseplein, daar is je vertraging bijna een uur.
3: Plaspoel Polder, misschien moeten ze er ook eens een roze wolkel neerzetten.
1: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: Smit. Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
1: En blijf je vanavond bij mij.
2: Vooruit dan.
1: Kobus, jij riep het al even. Dat we zo meteen, als we om 7 uur klaar zijn, dan gewoon het hele huis hier moeten aandweilen. Omdat onze Jonathan Mink gewoon de hele middag zit te kwijlen als hij naar al die instrumenten kijkt van de troubadours.
2: Ja, ik hou ervan. Dit is pure muziek.
1: Dit is goed, hè? Ja. Wat heb je allemaal gezien? Je hebt een viool?
2: Ik heb de banjo nog niet gezien. Ik heb hem wel gehoord. De fiddle en de pedalsteel, daar heb ik een zwak voor.
1: Je hebt een zwak voor de pedal.
2: Een zwak voor.
1: Pedalsteel, ja. We gaan terug naar de tijd van de ridders, de kastelen. De mannen in een majool onder je raam die een serenade brengen. Ze zijn ontsnapt uit de geschiedenisboeken. Weet je wat het is? Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat live muziek goed is voor de gezondheid.
2: Daarom zijn wij zo fit.

0: zit frontman van de club, Christon.
1: Hey.
0: Christon, goedemiddag, jongen.
1: Goedemiddag.
0: Jullie zijn met veel, als ik kijk.
1: Ja, toch? Vol.
0: Ja. Met hoeveel zijn jullie?
1: We zijn met 7 man en het is altijd gewoon leuk om op pad te zijn.
0: Jullie kennen elkaar al lang ook, hè?
1: Ja, ja, uit verschillende formaties. En ik heb heel veel achter de schermen gewerkt de laatste 10 jaar.
0: Ja.
1: En heb ik veel met iedereen op allemaal verschillende projecten gezeten. Dus ja, ik vraag wel, als jullie tijd zin hebben, let's go.
0: Let's gaan we.
1: Ja. Het reizende circus.
0: Is er nou in zo'n heel reizend circus ook altijd een soort van criticasten, de grootste criticasten van de band die altijd wel iets vindt? Of valt dat mee? Valt het goed samen altijd?
1: Nee, dat valt altijd wel goed samen. Ja. Lars die kan altijd wel een beetje zeuren.
0: Oh, dus, Lars.
1: Ja, kijk of hij meeluistert. Nee, oh, jammer. Nou, dat is als hij terugluistert.
0: Ja, ja.
1: Nee hoor, dat is de bandleider. Dus ik ben niet zo goed in leiding geven of dingen organiseren en zo. Dus dat doet Lars altijd. En ik doe de liedjes schrijven.
0: Lars was er ook als eerste vandaag.
1: Zeker.
0: Was als eerste,
1: ja, nou, daarom. Dat bedoel ik.
0: Hij zei mij, dit vind ik een mooie ruimte waarin wij mogen spelen. Want een jaar of 10 geleden waren wij de allereerste testband.
2: Oh.
0: Die toen nog, namens Radio 538, want die zaten hier toen nog, zeg maar deze studio moesten uittesten. Dus als het zometeen niet naar wens is, ja, is het
1: onze eigen schuld. Ja. Nee, zeker. Nee, de druk ligt bij ons nu, ja. Nee, dat snap ik.
0: Christon, wij hadden net, toen jullie stonden te soundchecken, hadden het al even over dat mooie programma van jou, waarin je met een pick-up vol instrumenten door Nederland reed. Samen met bekende artiesten schreef je in één dag een nieuw lied over de persoonlijke roots. Was dat moeilijk?
1: Nee, ik vond het niet zo moeilijk, omdat het is mijn werk, hè, songwriting. Dus dat liedje schrijven, dat is wel oké. Maar hoe ik erin gemanipuleerd ben dat ik opeens een televisieprogramma presenteer, dat vind ik wel next level gedaan. Dus ze zeiden eerst van, nee, je gaat gewoon liedjes schrijven en dan volgen we je met camera's.
0: Ja.
1: En toen was het opeens van, ja, voice-over, ja, misschien is het leuk als je zelf ook een testje doet. Dat is misschien ook leuk. En opeens presenteer je een tv-programma.
2: Welke vond je nou het leukst om te doen? En aan welke dacht je van, nou, ik moet hier wel echt aan trekken?
1: Nou, ik vond Django Wagner vond ik echt heel top. Ja. Want we konden gewoon op het kamp spelen.
0: Ja.
1: En dat is ook uitgeroepen tot het muzikaalste woonwagenkamp van Nederland.
0: Oh.
1: Want het Rozenberg trio die komt daar ook vandaan.
0: Ja. Ja, ja.
1: Dus wij vonden het ook nog hartstikke leuk toen hij zijn jubileum had in Carré. Toen hebben wij ook nog meegespeeld een liedje. En wij waren natuurlijk onwijs onder de indruk van het Rozenberg trio. Want die stonden daar echt de sterren van de hemel in de kleedkamer voor ons al. Ja, ja, ja. Weet je, op
0: zo
1: te warmen.
0: Muzikaal, niet normaal, hè?
1: Dat is geweldig. Dus dat vond ik echt een hele leuke. En tegen John de Bever voetballen, dat vond ik, daar zag ik het meest tegen op. Dus die heeft me ook echt wel afgedroogd. Ja, die heeft me ook. Ja, op de camera, maar ook toen de camera uitging, eigenlijk nog meer.
0: Oh ja, kan hij nog een beetje, ja?
1: Zo, ik ging op goal staan en hij zegt, hier, rechtsbovenin, bam.
2: Maar als je dat tegen hem roept, dan gebeurt er weinig.
1: Ja, nou, het is bij hem zo, wat wel zo is, inderdaad. Hij heeft veel zelfvertrouwen, dus dat is logisch.
0: Ja.
1: Ik weet nog goed dat hij het laatste punt scoorde tegen mij. Toen stapte hij over mij heen, terwijl ik op de grond lag te huilen. Ging hij tegen het doeltje zitten en toen begon hij, jij krijgt die lach. Ja.
0: Maar eerlijk zeggen, zingt hij beter of voetbalt hij beter?
1: Nee, dan moet ik tegen hem zeggen, hij voetbalt beter. Want tegen mij zei hij gewoon echt op camera, zegt hij gewoon, nou, het is maar goed dat je zo lekker piano speelt, want zingen, dat wordt er niet.
0: Zei hij dat?
2: Wat een gezellige middag.
0: Wat een man. Ja. Christo, jij schreef natuurlijk ook jarenlang muziek voor grote Amerikaanse tv-series in Nashville.
1: Ja.
0: Welke specifieke Amerikaanse schrijftradities horen we eigenlijk een beetje terug op jullie eigen tracks in de Troubadours?
1: Ja, dat is wel zo. Ik heb gewoon echt een mix gemaakt. Er zit heel veel country, pop in, heel veel Americana, omdat ik daardoor echt geïnspireerd ben geraakt bij hun.
0: Ja.
1: Ik ben eerst als Europeaan naartoe gehaald om juist andere dingen te doen. Dus een soort Snow Patrol of Britse bands, allemaal achtig, hè? Coldplay een beetje. En toen kregen ze opeens een beetje vertrouwen in dat ze zagen, oh, wacht even, die jongen die weet wel wat van onze muziekcultuur ook.
0: Ja,
1: dus toen kon ik steeds meer singer-songwriter en Americana dingen gaan maken.
0: Ja.
1: Vond ik ontzettend leuk.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja. Maar omdat ik in Nederland het programma maak, hè, waar we Nederlandstalige liedjes maken, maar ik mocht ook het album van Guus Meeuwis produceren.
0: Wow,
1: en meeschrijven. Great. En met Boudewijn de Groot heb ik een paar songs mogen schrijven. Dus dan krijg je opeens wel door van wat de Nederlandse taal kan doen.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, weet je wat, als het dan toch country moet zijn, het moet dicht bij jezelf blijven en eerlijk, dacht ik, dan moet het ook in het Nederlands.
2: Ja. Maar uiteindelijk is country is toch eigenlijk voor de Amerikanen is wat voor ons het Nederlandse lied is.
1: Echt?
2: Ja. Ja. Ja. Ja.
1: 100%.
0: Uit het leven gegrepen.
1: 100%. Ja. Ja. Ja. Ja. Zeker.
0: Maar jij schrijft met heel veel plezier, dat hoor ik aan alles, maar je doet ook de Troubadours met veel plezier. Is er iets wat je leuker vindt, of gaat het gewoon allebei gelijk op?
1: Nou, nee, ik ben 10 jaar echt van het podium af verdwenen.
0: Ja.
1: En dat is omdat ik het zo ontzettend leuk vond om vernieuwende dingen te doen in het dance en de hip-hop. Maar ik merk dat ik gewoon echt terugkom bij het liedje. Gewoon akoestische gitaar en een liedje. En dat vind ik heel leuk. En nu op pad zijn weer, weet je wel, met die gekken in een busje en langs alle. Dat is echt wel, dat smaakt naar meer.
0: Ja, we kijken enorm uit naar jullie optreden van zometeen twee keer. Jullie meest recente track voor iedereen gaan jullie zometeen over een paar tellen spelen. Ja. Wordt een beetje omschreven als de puurste vertaling van de band. Waarom vond juist deze track jullie identiteit zo goed samen?
1: Nou, omdat het dus de Americana en de roots in zich heeft. En echt een vleugje countrypop, want het is gewoon een drinkenlied. Maar er zit een laagje onder. En ik denk dat dat bij de Troubadours altijd wel aanwezig zal zijn. Ja. En dat is niet om te prediken of zo, maar dat is gewoon,
2: je wilt iets meegeven.
1: Ja, een beetje. Ja. Tussen het aftellen door.
0: En Zuid als Jimmy mag ook niet ontbreken vandaag.
1: Zuid als Jimmy hebben jullie natuurlijk heel veel gedraaid. We zijn er heel erg, heel erg blij mee met die support. Het marketingpraatje. We staan 19 september in Tivoli, Vredenburg, Utrecht. Daar moeten we nog kaarten voor verkopen. Dus vandaar jongens,
0: Cloud
1: let's
0: 9,
1: go.
0: Cloud 9.
1: In de Cloud 9.
0: Super tof. Ja. We gaan zo meteen, zullen we dat eventjes mooi neerzetten. Ja. Zodat met een paar dagen alle kaarten zijn uitverkocht.
1: Ja, dat denk ik. We zijn hier nu. Dat is uitverkocht na deze show, toch?
0: Gaan we zo meteen even fixen. Op de bühne in het huis van de Hollandse Hits. Zo meteen de Troubadours. Mooi.
1: Dank.
0: En nu Chris Cross Amsterdam.

0: spreek ik die van jou.
1: Emma Heesters in de middagshow bij Radio Noordzee. Hart op Brekst, de belangrijkste tune deze hele week. Ja, morgen wordt er weer een envelop binnengebracht. En daar zit de naam in van de nieuwe.
2: Vind ik toch altijd een spannend moment van de week.
1: Spannend moment.
3: Enig idee jullie wie het zou kunnen zijn?
1: Geen flauw idee. Geen flauw idee. Ja, wij zouden zeggen, doe de troubadours maar. De komende week, dat zouden wij wel op prijs.
2: Ja, natuurlijk.
1: Wij zaten nog even, we hebben natuurlijk net even met Christon zitten praten, Kobus. En jij kon het toch niet laten om even te kijken wat er allemaal gebeurd is, hè?
2: Liedjes gecomponeerd, Alloy, Black Lost Frequencies, Hardwell, Ziggy Marley, inderdaad de zoon van. Sam Veld, ik zie Brennan Hart, dat is Hardstyle. Guus Meeuwis, Ronnie Flex, Ed Struilaar, Thomas Berg, Tino Martin, Sharon Dawson.
3: Jezus.
2: En dan is het nog een anderhalf uur totdat het 7 uur is, dus ik hou het hier maar even bij voor
1: Moeten we misschien u tegen je zeggen, Christon? Of mogen we gewoon je blijven zeggen?
4: Ja hoor.
1: Oh, dat is, je bent aardig. Je bent een mooi mens. Ik zeg het je nu al, mooi mens. Tof. Jongens, ze staan klaar. Geweldig dat ze er zijn ook inderdaad. En een heerlijke nieuwe track hebben ze gemaakt. Met als titel Voor Iedereen. Laat het horen voor de Troubadour.

0: jongens, hey, wat een verwennerheid zijn de troubadours vandaag in het Huis van Hollands iets. En die nieuwe track, heerlijk jongens. Wat geweldig. Heb je genoten, Minky?
1: Ja, ik vind het fantastisch. Ja. Het is voor iedereen, hè?
0: Het is echt voor iedereen. Dit is echt voor iedereen. En dat geldt eigenlijk ook voor inderdaad, Chris, wat jij al zei, op 19 september, zaterdag. Daar staan jullie natuurlijk in Cloudline Tivoli Vredenburg. Ja. Wat gaat dat voor avond worden ongeveer?
2: Nou, een hele spannende, want het wordt echt onze eerste show die we echt met de hele band spelen. Dus we zijn nu met DigiDex op voorprogrammatour. Ja. Dus alle openluchttheaters. En dat is heel leuk. En dat doen we met z'n drietjes. Dus Lars die speelt en soort drums en bas tegelijk en weet ik wat. Als een soort Nickel en Nelis. Ja. Maar ja, 19 september staan we dan echt voor het eerst in Tivoli Vredenburg. En daar hebben we gewoon ontzettend veel zin in.
0: Ja, best wel snel eigenlijk, hè?
2: Ja, ja, maar ja, we hebben er ook, weet je, we gaan repeteren en we gaan iets moois maken. Ja,
0: zijn jullie begonnen met die repetities?
2: Die gaan nog, want we gaan eerst nog even in zwembaden liggen en dat soort dingen. Ja, blijf toch muzikant.
0: Ja, ja, ja. Eerst even lekker chillen en dan keihard er tegenaan. Leuk. Ja. Zometeen zijn jullie terug met uiteraard Zuidas Jimmy. Geweldige plaat ook. En die gaan jullie zo meteen brengen. Leuk dat jullie er zijn, de troubadours vandaag in het huis.
3: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
6: Hoe weet jij dat?
3: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
7: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
11: Deze week in de bonus. AHA verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AHA zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
14: hoi,
13: of binnenkort vertrekt,
15: adios.
13: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
14: Fijne vakantie!
16: Sta je in de file en spot je ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Het is Big Sale bij Eyewish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
19: Eyewish. Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
20: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 50 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
22: Auw! Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
23: Daar zit Sophie.
24: Hi.
23: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
24: Met Sophie.
23: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
25: Hey,
1: ben jij? Wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
14: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
23: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
0: 2 minuten over 5:30. Morgen is het eerste zonnig. Wat een beetje een rare dag in de middag. Landinwaarts kan er een bui ontstaan. Het wordt dan 23 graden in het noorden. En een graadje of 28 in het zuiden van het land.
15: Radio Noordzee, verkeer.
24: Met 45 vertragingen. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A16 Ridderkerk, Terbrechtseplein. Voor het Terbrechtseplein, daar is je vertraging 30 minuten. De A22 Beverwijk, Velzen. Voor Velzen, daar is de oprit afgesloten. In vertraging 26 minuten. En de laatste is de A58 Eindhoven. Over Tilburg voor de brug over het Wilhelmina-kanaal. Daar is je vertraging 25 minuten.
0: Nou, zet je maar schrap voor een klein stukje kwaliteit op de radio.
15: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
0: Met Kobus Boscha.
25: Justitie wil dat een man 15 jaar de cel ingaat voor poging tot femicide. De man uit Den Helder zou een vrouw hebben neergestoken in haar appartement. Daarna liet hij de vrouw zwaargewond achter. Binnenvaartschippers hebben steeds meer last van de lage waterstanden in rivieren en kanalen. Het is een flink gepuzzel om iedereen aan het varen te houden en het einde is nog lang niet in zicht. En nu de onderhandelingen over een nieuwe cao in het streekvervoer zijn geklapt, moeten de reizigers rekening houden met stakingen zoals bussen die niet rijden. De vakbonden denken er na de zomer over na.
0: Oh, het wordt ons niet gegeven in het openbaar vervoer, hè?
26: Tjonge, maar ik heb toch het idee, want er werd vroeger volgens mij veel meer gestaakt en in de landen om ons heen ook. Maar ik heb het idee dat de OV zo'n beetje nog de enige tak is waar nog gestaakt wordt.
25: Ja, er zijn natuurlijk ook steeds minder mensen lid van een vakbond natuurlijk.
26: Ja.
25: Dus,
0: ja, je mag ook je tas niet meer op de stoel zetten. Zometeen rijden geen bussen meer.
25: Het gaat lekker goed.
0: Het gaat echt de hele goede kant op. Lekker man.
25: Even wat extra berichtjes.
0: Ja,
25: ik schrok van dit bericht. Vrouw mag nog maar 2 keer in de week schuren.
0: Oh, schuren?
25: Ja.
26: Gaat niet over jouw vrouw, hoop ik.
25: Ik moest even. Nee, een vrouw uit Assen die mag nog maar 2 keer per week haar schuurmachine gebruiken.
0: Oh.
25: En dat besluit volgt na 53 klachten van de buren over geluidsoverlast. Oh. Dat speelt al sinds 2019. Is opgelegd uiteindelijk door de burgemeester. De vrouw die doet aan hout en meubelbewerking.
26: Oh.
25: En die was het niet mee eens. En die stapt naar de rechter. En die gaat nu over 6 weken gaat die uitspraak doen hierover.
0: Vrouw met plankenkoorts.
25: Zou je denken. Ja. Het nationale hitteplan is vanaf morgen niet meer van kracht. Ach, dat meldt het RIVM. Sinds zaterdag geldt er vanuit het KNMI een code geel vanwege de hitte voor 7 provincies in het midden en het zuiden van het land. Vanaf 8 uur vanavond geldt dat ook niet meer. En dit weekend zal de temperatuur liggen zo rond de 22 graden.
0: We hebben er een hoop aan gehad. Dat was wel heel leerzaam. Dat je jezelf, hoe je jezelf moet wapenen tegen de hitte.
26: Nou, jij weet nu vanaf afgelopen week dat je niet in de volle zon moet zitten, moet smeren en goed water moet drinken.
0: Ja,
26: had je anders niet geweten.
0: En de gordijnen dicht moet doen.
26: En de gordijnen dicht. Ja.
0: Dat is ook niet onbelangrijk. Hè? Dat is allemaal. Het is goed dat het hitteplan er is.
25: Juist.
0: Ja.
25: Nog even spullen die je op vakantie niet moet vergeten. De top 5. Er is een hele lijst gemaakt, maar daar ga ik je niet mee vervelen.
0: Dat vind je altijd leuk, sowieso.
25: Op 5 de zonnebrandcreme niet vergeten.
0: Oh ja, nee. Ja, dat is goed.
25: Op 4 medicijnen en recepten.
0: Ja.
25: Op 3 je paspoort of identiteitskaart. Ja. Goed, daar kom je bij de grens wel achter.
0: Ja.
25: Je reisverzekeringsdocumenten absoluut niet vergeten. En wat denk je dat er op 1 staat?
0: Pindakaas.
25: Nee. Nee, geen pindakaas.
26: Ja, geld.
0: Je Crocs.
25: Nee.
0: Nee.
26: De pinpas.
25: Nee.
0: Nee.
25: Ik zit er wel bij, maar die pinpas
0: je
25: staat op 8.
0: Ik zou geen
26: idee. Zou je.
25: Nee, de telefoon of de oplader.
0: Oh ja, natuurlijk. De oplader of de telefoon.
25: De telefoon. Ja, de oplader. Dus.
0: Verlengstuk van ons leven natuurlijk. Hè?
25: Tegenwoordig wel, ja.
26: Maar uiteindelijk als je paspoort en je geld bij je hebt op vakantie, dan kun je het toch altijd redden.
25: Ja. Dat ligt er aan hoeveel geld je bij je hebt.
0: Ja.
26: Nee, maar je gaat niet op vakantie met 50 cent.
25: Nee, oké. Okay.
0: Ze gaan zometeen hun eerste track spelen. Want ze zijn hier in het huis van de Hollandse hits, De Mannen. Ja, ze echt de troubadours. Dat is een fijne band, jongens. Daar kunnen we gewoon heel eerlijk over zijn.
26: Als ik ze zo hoor spelen, dan hoeven ze toch helemaal niet te repeteren voor die show in Tivoli.
0: Zou het raar zijn als ik zometeen eventjes toch vraag
26: ja?
0: Wie Jimmy is?
26: Nee, want dat heb ik mij ook heel erg lang afgevraagd.
0: Ja, wie is dat Jimmy?
26: Is dat nou die mooie lul?
0: En waar staat dit personage symbool voor? Ja. Goed, ik ga toch Christel zo meteen even vragen.
25: Is dat niet Jimmy van Boudewijn de Groot? Nee, van kromgebogen nou ja, over zijn stuur tegen de wind, zichzelf een wegbaan?
0: Ik weet het niet. We komen er aanstonds. Mooi woord, hè? Aanstonds komen erachter, want ze staan op.

0: Vogel.
1: Ja, belangrijk om even de vogel te horen altijd.
2: Hoort er ook bij, hè?
1: Justin de Wild, Radio Noordzee en Cheerio. Vandaag in het huis de mannen van de Troubadours hebben ons net al getrakteerd op hun nieuwe track. Ja, en die andere, die mag zeker niet ontbreken natuurlijk, Christon. Zuidas Jimmy. Ja, we hebben net even kort overleg gepleegd hier in het huis. Maar we gaan het toch even aan je vragen.
3: Oh ja.
1: Wie is Jimmy en waar staat het personage symbool voor?
3: Nou, die komt uit de vriendengroep. En die dacht dat... Hij noemt zichzelf altijd Southside Johnny.
1: Ja.
3: Oh. Maar hij had dus gewoon... Hij heeft LinkedIn Premium en een leasebak.
2: Oh.
3: Dus weet je, wij noemen hem gewoon Zuidas Jimmy.
1: Ja, ja.
3: En ik heb het liedje geschreven omdat hij opeens achter mij stond na een paar jaar. En ik had hem echt lang niet gezien. Ja. En toen hoorde ik dus achter me... Hé, mooie lul! En toen zei hij dus die zin van... Hey, maar genoeg over jou. Hoe is het met mij?
1: Nou,
3: en toen dacht ik, let's go.
1: Oh, wat goed.
2: Ja, uit dus het leven liedje. Gegrepen.
1: Ja, ja, ja, ja. Oh, wat mooi. Zo ontstaat dat dus.
3: Ja, maar hij is er trots op, hoor.
1: Ja,
3: dat ook nog, verdomme.
1: Ja, ja. Oh, nog. Moeten we Jimmy nog beledigen of zeg je nee? We laten...
3: Nee hoor, nee, natuurlijk niet. Nee, want ik bedoel, hij praat een beetje geaffecteerd, maar het is prima gozer.
1: Ja. Een fijne jongen. En dit is een aandenken voor het leven natuurlijk, wat hij heeft gekregen van jullie. Geweldig, inderdaad. Zuidas Jimmy, eerste single van jullie destijds. Nog niet zo heel erg lang geleden. En tof dat jullie hem doen. Het zijn de Troubadours!

0: Van de Troubadours bij Radio Noordzee. Wat denk jij, Chris? Zou Jimmy echt iets meer verdienen? Denk jij of niet?
1: Voorlopig nog even wel. Nee, totdat we in de Ziggo Dome staan, dan ga ik hem weer bellen.
0: Dat is heel goed. Maar wat een mooi verhaal over die gast, zeg. Wat goed. Ja, maar ja, een troubadour is van oudsher natuurlijk een verhalenverteller. Dus
1: zeker.
0: Moet dus altijd wat moois achter zitten.
1: Ja, dat houden we.
0: Hey, nog even één keer kiezen. Altijd spelen in een intiem uitverkocht theater of op de mainstage van een groot festival?
1: Dan zeg ik mainstage groot festival.
0: Oh, toch wel? Okay.
1: Ja, maar iedere artiest zegt altijd, nee, zo klein en weet je wat dingen. Nee, fuck dat, man. Gewoon 40.000 man voor ons.
2: Knallen.
0: Springen. Oké. Christon, wat is belangrijker in een track van de Troubadours? Een tekst die je raakt in de maag? Of een muzikale solo, zoals op de pedalsteel, die je kippenvel bezorgt?
1: Sorry, Rolf. Maar...
0: Even je vingers in je oren, Rolf.
1: Ik ga voor die tekst die je gewoon inmaagt. Thanks, Rolf.
0: Oké, jongen.
1: Ik word straks opgewacht bij het, hoor.
0: Ja, wordt een gezellige terugreis.
1: Ja, precies.
0: In je nek.
1: Bedankt, jongens.
0: Oké, nog eentje. Maak het goed. Ja. Wie van de bandleden is de reisleider die alles strak plant? Wie zorgt er juist voor de creatieve chaos? Wie zijn dat?
1: Oh, dat is definitely Lars. Lars is gewoon de man die alles regelt en op tijd is. En lekker. Shit weet. En ik weet eigenlijk... vorige week heb ik nog een nummer aangekondigd voor het publiek, wat gewoon niet eens bestaat. Dat is de chaos bij mij. En Lars gewoon, die ik hoor naast mij. Ja. Oh ja, joh! Ja. Maar ik heb het publiek beloofd. Het was in Soest. Ik heb gezegd, als we over 2 jaar terug zijn, schrijf ik dat liedje alsnog.
0: Lars is de regisseur. Jij bent de goud. Dat is goed. Ja. Jongens, zaterdag 19 september. Dat gaat heel tof worden. Succes met alle voorbereidingen na de mini-vakantie die jullie toch nog eventjes hebben. Staan jullie in Cloud9 in Tivoli Vredenburg. Waar kunnen we eigenlijk de kaarten regelen als we daarheen zo kunnen?
1: Dat kan op de site van Tivoli natuurlijk. Okay. Op onze site kan je ook doorklikken. Dus dat is ook leuk. De-troubadours.nl. Wees welkom.
0: We trekken voor die tijd nog wel even aan de bel om jullie toi te doen.
1: Ja, super, man. Ja, hey, jullie zijn welkom.
0: Onwijs dat jullie er waren. Met een hele beurt geld voor iedereen die op dit moment in het huis op het podium staat. Het was geweldig. Dank jullie wel. En ga zo door. Het zijn de Troubadours. Dank jullie wel.
1: Thanks.

0: Ja. Echt serieus?
1: Oh.
2: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
3: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aha zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perra snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week, Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
4: hoi,
3: of binnenkort vertrekt,
5: adios.
3: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
4: Fijne vakantie.
6: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
10: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
13: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
14: Rustig, adem in,
13: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
14: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
15: Daar heb je Huub, van Hubo.
16: Hoi.
15: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
17: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
19: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
20: Kippie.
21: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
22: Drie sterrenslot.
21: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
23: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
24: Simyo.
25: Dit is de muziek van Radio Noordzee. Leef.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Reizigers in het streekvervoer moeten zich voorbereiden op stakingen. De onderhandelingen over een nieuwe cao zijn na maanden geklapt. De vakbonden vinden dat de streekvervoerders veel te weinig te bieden hebben. Na de zomer denken ze na over hoe nu verder. Een man uit Den Helder hangt een jarenlange celstraf boven het hoofd voor poging tot femicide. Hij zou een vroegere vriendin hebben neergestoken in haar appartement. Hij had de sleutels nog en wachtte binnen tot ze terugkwam van haar werk. De vrouw overleefde de mesaanval, maar heeft wel verwondingen waar ze nooit meer van geneest. Planners voor binnenvaartschippers hebben hun handen vol om iedereen aan het varen te houden. Ze moeten met allerlei dingen rekening houden, zoals langere wachttijden voor sluizen. Die gaan namelijk minder vaak open om water te besparen. En ook kan er door de lage waterstanden minder vracht in een schip. De 12e etappe van de Tour de France is gewonnen door de Belg Tim Merlier. Die is lekker op dreef, want het is al zijn derde zege deze Tour. De rit naar Chalon-sur-Saône in de streek Bourgondië eindigde in een massasprint. De Nederlander Olaf Kooi werd tweede. Net als gisteren trouwens. De komende uren in het noorden opklaringen en overwegend droog. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen minder warm dan de afgelopen dagen, behalve in het zuidoosten met 27 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: 33 vertragingen nog over. Dit zijn de drie belangrijkste. De A9 Amstelveen-Alkmaar voor Velzen. Daar zijn wegwerkzaamheden. En daardoor is je vertraging opgelopen naar 41 minuten. De A16 Ridderkerk te Brechtseplein. Voor het Brechtseplein. Daar is je vertraging een half uur. En de laatste die vind je op de A28. Utrecht-Zwolle voor Hoevelaken. Daar staat een brandend voertuig. En je vertraging is een half uur.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: Floor en Snelle in de middagshow bij Radio Noordzee. Al moet ik zeggen, Kobus.
1: Nou?
0: Hadden wij wel een leuke vriendenavond, hè, gisteren. Hè?
1: Was gezellig, hè, gisteren.
0: We hadden een vriendenavond met Kobus Boscha en Jonathan Mink. En onze stagiair, onze senior stagiair.
1: Senior stagiair, ja.
0: De eerste stagiair in Nederland die binnen 5 jaar met pensioen was.

0: Ja, dat is niet normaal. Rini van den Elzen. Rini gaat jou overnemen, Kobus, in dit programma. Als jij volgende week op vakantie bent. Dus, en die week daarna, dus dat gaat wel lukken. We hebben nog even de puntjes op de i gezet gisteren. Dus daar is niks mis mee. Schiphol, over vakanties gesproken. Ja. Zet het algoritme in op jacht naar koffers vol sigaretten.
1: Ik heb het gehoord, ja.
0: Ja. Smokkel, tabaksproducten, ja, dat is een beetje het nieuwe verdienmodel toch op zich.
2: Ja, nou ja, een kwart van alle sigaretten die op dit moment in Nederland wordt gerookt komt al uit het buitenland of is illegaal, hè?
3: Ja. Ja, het schijnt ook zo te zijn dat Duitsland ook langzaamaan de accijnzen gaat verhogen om uiteindelijk op hetzelfde niveau als Nederland te komen.
2: Ja, die denken ook lekker cashje.
0: Ja. Ja, nu kan het. Ja. Nederlandse douane heeft in de eerste 6 maanden van dit jaar hoeveel miljoen, denk je, aan illegale sigaretten onderschept?
2: 200.
0: Ja, ietsje minder. 106 miljoen. Maar even goed nog wel een behoorlijk aantal, toch?
3: Maar zijn dat dan 106 miljoen sigaretten of voor 106 miljoen euro?
0: Illegale sigaretten.
3: Zoep.
2: Ja, dat is nogal wat.
0: Dat klinkt voor jou als een gewone zondag.
3: Dat is een lang weekend.
0: Ja, voor ons klinkt dat best veel.
3: Ja,
0: ja toch? Ja. Ze laten het overigens met rooksignalen weten.

0: 16 juli vandaag. En het is vandaag een bijzondere dag voor de ruimtevaart. Oh. Want vandaag exact 67 jaar geleden werd de Apollo 11 gelanceerd.
1: Oh ja.
0: Met aan boord Neil Armstrong, Buzz Aldrin en Michael Collins. En het doel was om de eerste mensen op de maan te zetten. Dat gebeurde uiteindelijk op 20 juli. Ja. Maar goed, van het lanceren van die shuttle, vanwege die gebeurtenis hebben we vandaag een vraag uit een nummer met zangeres Maan en Snelle.
1: Oh, vanwege snel en
0: Apollo en is heel snel en Maan.
1: Dubbelzinnig.
0: Ja, heel mooi. Ja.
2: Creatief brein heb je.
0: Ja, af en toe lukt het.
2: Dat lukt. Met zo'n vlak voor de vakantie.
0: Voor de vakantie.
1: De laatste puffen.
0: En in de vakantie lukt het ook vaak beter.
2: Ja, dan. Ja.
1: Daar kopen we helaas niet zoveel voor.
2: Zeg, ik wend mij even tot de quizmaster van het geheel.
1: Ja, de vraag van vandaag is: wat heeft Maan nog meer in de logeertas zitten?
2: Nou, laten we vooral even heel goed luisteren dan.
3: Radio Noordzee. Een

0: Noordzee. Oh, ja. Neder Popquiz.
1: Ja, maar die bel zit, daar moet dus zeg maar het ontbrekende woord.
2: Ja, ja, ja. En om het een beetje makkelijk te maken, hebben we dan drie mogelijkheden.
1: Ja.
2: Ja, wat heeft ze nog meer in de logeertas zitten? A, mijn pinpas.
1: Hm?
2: B, mijn pepperspray.
1: Hm?
2: Of C, mijn lader.
1: Mijn lader.
2: Ja, voor de telefoon, weet je wel.
1: Oh, zo, ja, ja. Dus pinpas, pepperspray, lader. A, ja. B of C. Oké. Okay.
2: Ja, dat is het. Dan ga je even naar radionoordzee.nl. Dan zie je de Zac Efron van de Nederlandse radio, René Verkerk, staan. Daaronder staat stuurbericht. Daar druk je even op. En dan opent hij je WhatsApp en dan stuur je A, mijn pinpas, B, mijn pepperspray of C, mijn lader.
1: Ja, wat heeft die maan toch in haar logeertas zitten?
2: Klinkt
1: inderdaad.
2: Klinkt het tas ook, hè?
1: A, B of C voor echt waanzinnig leuke prijzen.

0: tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Rio Mare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
1: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
2: adios,
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
1: Fijne vakantie.
0: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: QuickFit en weer verder.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
6: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Anders grijp je mis.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
14: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
15: Praxis.
16: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
17: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
19: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
20: Odido. Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Morgen begint de dag zonnig. Tijdens de middag kan er landinwaarts een buikje ontstaan. Wordt 23 graden in het noorden, een graadje of 28 in het zuiden van het land.
1: Lekker.
0: Zeg, ik denk dat het, 1 over half 7, een moment voor een stukje kwaliteit is.
2: Ja, dan kan ik even mijn aardappel verder op eten.
0: Even je gepofte aardappel wegduwen. Een klein stukje kwaliteit kan het programma wel gebruiken. We gaan druk even op de knop.
3: Radio Noordzee, verkeer.
0: En daar zit Marleen.
4: Ja, hallo. Goedenavond, mag ik al zeggen.
0: Ja, zeker.
4: Precies. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel. 20 minuutjes. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Rottepolderplein en Velsen. Nou, 24 minuten. Dat is ook nog best wel eventjes natuurlijk. En de A28 tot slot Utrecht richting Zwolle tussen Leusden-Zuid en Hoevelaken. Ja. 21 minuten.
0: Oh, dat is goed, hè? Ja, goed, ik vind het heel goed.
2: Alsof je er zelf in staat.
4: Ja.
2: Kobus, kun jij nog iemand gebruiken die met jou meegaat op vakantie of zo? Want als ik Marleen niet hoor doen, dan kan ik maandag ook wel wegblijven, toch?
0: Ja, zeker. Maar ik vind het ook mooi. Maar was het bij Hoevelaken links of rechtsaf, Marleen? Wat was het ook alweer?
4: Volgens mij rechts.
0: Oh, rechtsaf. Oké, okay, ja, dan
4: toch
0: weet ik.
3: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse Hits is dit de Hart van Nederland Update op Radio Noordzee.
0: Ja.
5: Gerekte.
0: Marleen en Maarten is er ook, Maarten. Mooie hoe, hè?
5: Oh, schitterend. Ja, ze zijn ook steeds net iets anders, dat vind ik zo leuk. Ja. Variatie.
0: Variatie hoes. We kunnen wel een keer een album uitbrengen, de beste hoes.
2: Of ik zeg hoe. Ja.
0: Hoe is dat? Oeh. Ja, vanavond, ik denk 22:55, hè?
5: Ja, zoiets, we zijn weer lekker op tijd. Ja hoor.
0: Heerlijk. Nou Maarten, wij zitten te klaar. Gisteren moesten we terugkijken. Want we hebben 80.000 kilo sushi bij Kobus in de achtergrond.
5: Oh ja.
0: Dus moesten we het s'nachts nog allemaal even terugkijken. Maar we hebben dat keurig gedaan. Ja. Maar vanavond zijn we gewoon om 22:55 aan jouw lippen. Ja?
5: Netjes met Marleen samen weer gezellig. We hebben onder andere een verhaal over dieren. Dat we daar eigenlijk toch met z'n allen, nou tenminste niet iedereen, maar toch een aantal mensen daar niet zo goed voor zorgen. Zeker sinds coronatijd hebben veel mensen dieren in huis genomen.
0: Ja.
5: En die worden verwaarloosd. Lang verhaal kort, we gaan mee met een soort inspecteur van de inspectie. En die komt van alles tegen. En dat is echt een groeiend probleem. En dan moet je denken aan beesten met oormijt en te mager en schapen en
2: sleutel
5: en tanden. En ergens dus een jaar of 6 geleden is dat een beetje ontspoord.
0: Ja, uit verveling hebben mensen misschien gewoon dieren genomen of zo.
5: Ja, en wat vaak natuurlijk meespeelt zijn persoonlijke problemen, schulden bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat gaat vaak hand in hand. En dan worden die dieren de dupe van.
0: Ja, dat zou eigenlijk niet mogen. Dat raakt jou ook altijd, Marleen. Als het over dieren gaat, dan
4: absoluut.
0: Ja, niet door het hoort.
4: Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Er zijn mensen die dat niet kunnen betalen en die dan toch een dier hebben en eigenlijk voor die kosten niet kunnen opdraaien. Ja, dat is natuurlijk super zielig. Ja. Dan hebben we ook nog een beetje een gezellig itempje ook, hoor.
0: Ja, tuurlijk.
4: Want weten jullie wat kijkmannen zijn?
0: Kijkmannen.
4: Nou, dat zijn mannen neem ik dan even voor het gemak aan. Maar het kunnen ook waarschijnlijk wel vrouwen zijn. Maar dan zijn het natuurlijk kijkvrouwen.
0: Kijkvrouwen, precies.
4: Die komen kijken hoe de Tilburgse kermis wordt opgebouwd.
2: Oh, dat komt ook weer. Ja,
4: dat komt weer. Sterker nog, dat is de grootste kermis van de Benelux. Hè. En morgen om 3:00 dan moet het allemaal klaar zijn. Maar dat is zo populair, dat kijken naar dat opbouwen, dat is gewoon een heel ding. Hè. Zijn jullie daar wel eens geweest?
2: Ja, zeker.
0: Een keer.
4: Zijn jullie wel eens in die Bon Voyage geweest?
0: De Bon Voyage?
2: Nee, dat zeg
0: ik
2: niet.
0: Nee, ik ben niet in de Bon Voyage.
4: Dat is dat hele grote reuzenrad. Ja, ook mij niet bellen. Vind ik ook net even iets te hoog.
5: Ik dacht die katapult op de Zwarte Cross.
0: Ja, die is goed.
4: Dat was ook afschuwelijk.
0: Bon Voyage. Allemaal die tent heen.
4: We hebben dus we kijken even mee. Zeg maar, hoe gaat dat nou in zijn werk en waarom is dat nou zo populair?
0: Ja, leuk hoor, maar die kermis is een mooie kermis altijd.
4: Ja, dat heb ik begrepen.
0: Dat is echt fantastisch. En het is ook goed kermisweer ook. Het wordt niet zo bloedverziekend heet.
2: Nee.
4: Was beter, hè?
0: Niet van een koude kermis thuis natuurlijk, maar, maar dat is wel beter. Want anders, weet je, alles wordt maar afgelast anders. Hè. Ook de Vierdaagse heeft gewankeld, dat gaat uiteindelijk wel door. Omdat de temperaturen wat naar beneden gaan.
4: Precies.
0: Maar dat is prima. Lekker.
2: En kijken hoe andere mensen werken, wie wil dat niet?
0: Nou ja, ik vind het altijd enig.
2: Mijn hobby hoor.
0: Enig om te zien. Enig. Maarten, wat hebben we nog meer?
5: Nou, de Zwarte Cross, het viel al eventjes. Het is natuurlijk weer begonnen. Iets wat wel doorgaat en waar spectaculaire attracties te beleven zijn. Ja, we gaan vanavond natuurlijk een paar vrienden volgen die hier ontzettend lang naar hebben uitgekeken en die in een vreselijke stinkende caravan daar weer komen aanrijden en natuurlijk nu al lam zijn. En nou, je kan het een beetje invullen, maar
2: we gaan heuken.
5: Het is heuken tot en met en dat gaan we weer lekker voor genieten.
0: Lekker. Ik wil jullie nog even vragen, hebben jullie nog even een tip voor onze Jonathan? Want hij gaat maandag aan zijn televisiecarrière beginnen bij Shownieuws.
5: Oh ja. Ga je aan de tafel als gast?
2: Ja, ik ben deze jongens een beetje zat. Ja.
5: Je gaat hoger opzoeken. Ja. Nou, deze is natuurlijk best hetzelfde. Je zit aan een tafel, één iemand denkt dat hij een beetje de leiding heeft. En dan, ja, je voert een gesprek. En eigenlijk zijn er helemaal niet zoveel mensen in de studio. Dat valt nog best mee. Dus wees jezelf.
4: Wees jezelf. We hebben robotcamera's. Dus
2: robotcamera's?
4: Kan, ja, joh. Ja, dat waren nog eens tijden dat er mannen achter de camera's stonden. Maar dat hebben we niet meer. Dus het is inderdaad wat Maarten zegt. Er zijn weinig mensen in de studio. Dus
2: dat vind ik lekker.
4: Jezelf zijn en komt helemaal goed.
0: Komt helemaal goed.
2: Net overhempje aan, t-shirtje.
5: Ook hiervoor voor geld jezelf. Niet te deftig, dat hoeft helemaal niet. Nee. Het is SBS 6 om 11 uur 's avonds, dat valt best mee.
0: Dat valt mee.
5: En bedenk goed van tevoren natuurlijk wat je wil gaan vertellen. Ja. Hè?
4: Ja. Waar ga je over praten eigenlijk?
2: Ja. Over de Vierdaagse volgende week. Woensdag en vrijdag komt deze middagshow vanaf de Vierdaagse, het Hertogplein in Nijmegen.
0: Dat liedje ook, hè, natuurlijk, van Bossie Gladiolen hebben we natuurlijk ook nog gemaakt. Bossie Gladiolen. Dus ik denk dat het allemaal
2: Ik denk dat het wel goed, maar het moet niet te leuk zijn, hè, dat jullie me kwijtraken.
0: Daar zijn we niemand voor.

0: Suzanne en Freek, Radio Noordzee, en weg van jou.
1: Radio Noordzee, René de Popquiz.
0: Ja, tijd om te gaan spelen, om te strijden. En ook misschien de prijzen te pakken. Luca, goedenavond.
2: Hey, goedemiddag.
0: Dag jongen, ben je onderweg lekker?
2: Zeker, onderweg naar huis.
0: Oh, heb je hard gewerkt?
2: Heel hard, elke dag weer.
0: Ja, dat doe je goed. Heb je vakantie al bijna?
2: Nee, 31 augustus pas.
0: Oh, zo. Ja, als de meesten terug zijn, dan ga je nog. Dat is wel lekker, hè?
2: Dat is wel lekker, hè?
0: En waar ga je naartoe?
2: Waarschijnlijk naar Texel.
3: Oh, Tersonisos.
0: Ja, prachtig. Prachtig.
2: Precies.
0: Lekker eiland, man. Doe je goed, doe je goed.
2: Zeker, zeker.
0: Zeg, ik neem niet aan dat jij er vandaag 67 jaar geleden bij was toen de Apollo 11 gelanceerd werd, hè, naar de maan.
2: Nee, dat denk ik niet.
0: Nee, het is voor jouw tijd. Je hebt ongetwijfeld wel een keer de beelden gezien. Wij hebben daarom vandaag Snelle en Maan, vanwege de snelle Apollo en de maan, de track Blijven slapen in de quiz zitten.
2: Ik heb hem gehoord, ja.
0: Wat heeft Maan allemaal in haar logeertas zitten? Onder andere is het A, haar pinpas, B, de pepperspray of C, de lader.
2: C, de lader.
0: Zullen we even, ja, we gaan even luisteren voor de zekerheid, Luca.
1: Radio Noordzee,

0: goed, tandenborstel. Ja, en ook je lader mag natuurlijk niet ontbreken als je...
1: Dat is een essential tegenwoordig.
0: Blijf slapen natuurlijk. Luca, gefeliciteerd. Jij krijgt een mooie sleutelhanger thuis met daaraan de Radio Noordzeeklomp. En ook de officiële koffiebeker van Mok Koning. En Mok Koning zet jouw naam op de andere kant.
2: Fantastisch.
0: Veel plezier, kom goed thuis. En alvast een fijne vakantie voor eind augustus.

0: Zee en de Frank Boeiengroep, helden uit de jaren 80 uiteraard, in de middagshow en zwart-wit. Kijk nu, het is 18:51 en een klein beetje. Dat betekent over het algemeen dat we toch de pijp aan Maarten moeten gaan geven.
1: Ja, maar niet voordat wij emotioneel afscheid hebben genomen.
0: Ja, we moeten inderdaad emotioneel afscheid nemen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jij denkt dat het alleen om je vakantie gaat komen.
2: Nee. Heb je postvakje niet opengemaakt vandaag?
0: Laten we dat even goed voorbereiden anders.
3: Genoeg. Wat zeg ik? Het is de...

0: kussen inderdaad even loslaten. Want ook Kobus heeft recht op vakantie. Want dat heb je nu eenmaal in die dagen.
1: Zonder
0: als je ze niet opmaakt.
1: Klopt. Hè?
0: Dus Kobus, uit de grond van ons hart, we gaan je missen.
2: En een hele fijne vakantie, vriend.
1: Ja, ik ga er het beste van maken.
0: Ja, toch?
1: Laten we hopen dat Thailand doorgaat.
0: Ja, nou, laten we dat inderdaad hopen, gezien wat de omstandigheden inderdaad misschien. Maar mocht het zo zijn, heel veel plezier.

0: fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Van plannen maken, naar veilig plannen maken. Van aanpakken, naar veilig aanpakken. Van groeien, naar veilig groeien. Van overal werken, naar veilig overal werken. Van ondernemen, naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
10: Hoppa!
9: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3 sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
11: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost, autotaalglas.
14: Deze week in de bonus, Aversen.

0: anders doet.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. In Zeist was eerder dit jaar een confrontatie tussen politieagenten en een zwangere vrouw bij een AZC. Ze werd hardhandig tegen de grond gewerkt en laat het er niet bij zitten. Ze gaat aangifte doen tegen de agenten. Beelden van het incident gingen de hele wereld over. Een man uit Breda moet 7 maanden de cel in omdat hij het leven zuur maakte van zijn ex. Hij belde haar 100 keren en ging ook langs op haar werk. De vrouw was doodsbang en dat was niet zo gek, want ze werd later ook mishandeld. De man had zich eerder ook al schuldig gemaakt aan stalking van een andere vrouw. Een van de kunstrovers van het Drents Museum is in zijn cel een webshop begonnen, maar daar kan het kabinet weinig tegen doen. Zo verkoopt hij t-shirts met een afbeelding van de Roemeense gouden helm die gestolen was. En daarmee verheerlijkt hij zijn daad. Het kabinet is er niet gelukkig mee, maar het is niet strafbaar. Na de grote brand van gisteren in Nieuwegein zijn 5 houten rijtjeshuizen voorlopig onbewoonbaar. En daarom is de buurt een inzamelingsactie begonnen voor de bewoners, meldt RTV Utrecht. In een van de tuinen was een tuinset in brand gevlogen. Het vuur verspreidde zich daarna heel snel. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. In het zuidoosten wordt het nog altijd 27 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, indagkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
6: Hoe weet jij dat?
7: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
9: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
8: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
10: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
11: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
12: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
13: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.

0: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
1: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer. Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
5: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
4: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
7: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
15: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
16: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Precies zoals de eis moet een voetbaltrainer uit Vlissingen 3 jaar de cel in voor verkrachting van een minderjarig meisje. Ze zat bij hem in het team en de twee kregen volgens Omroep Zeeland intensief contact. Volgens de rechter is bewezen dat hij seks met haar had. Ze was toen 15, jaren later is ze alsnog naar de politie gestapt. Goed nieuws voor mensen die met de auto op vakantie gaan in het zuiden van Europa. Ze kunnen weer over de A6 tussen Parijs en Lyon, ook wel bekend als de Route du Soleil. De weg is dagen dicht geweest vanwege de bosbranden bij Parijs. De opening komt op een goed moment, want veel mensen gaan zaterdag weg. In de Turkse stad Istanbul zijn twee toeristen opgepakt na een incident in de moskee. Ze hadden hardop voorgelezen uit de Bijbel. De opgepakte toeristen zouden Russen zijn. Turkse politie onderzoekt of ze zich schuldig hebben gemaakt aan wat ze noemen aanzetten tot haat en vijandigheid. En het is nu definitief. President Trump gaat naar de finale van het WK voetbal in New Jersey bij New York, zegt het Witte Huis. De wedstrijd is zondagavond en gaat tussen Spanje en Argentinië. Er worden 80.000 mensen verwacht. Het is niet bekend of Trump ook de beker uitreikt aan de winnaar van het WK. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag, maar wel met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al wordt het in het zuidoosten nog altijd 27 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
15: Dit is Radio Noordzee.

0: zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
12: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking... en tot 100 euro extra korting per kind... Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 2000 euro voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij FIGO. FIGO, de zorgverzekering voor je huisdier.
14: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
15: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
15: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: 200% puur Hollands.
19: Radio Noordzee. Dat is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar

0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks Bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie Olifant.
3: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
4: Hoe weet jij dat?
5: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Eindelijk, de beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
6: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit 140 tot 200 gram 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
11: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
12: hoi,
11: of binnenkort vertrekt,
13: adios.
11: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
12: Fijne vakantie.
14: Waar ben jij?
15: Ik zit nog in de trein.
16: Het volgende station is station Antwerpen.
15: Ik denk dat het wat later wordt.
14: Je zat zeker weer je serie te kijken.
15: Nee.
14: Ja?
15: Ja, oké, sorry.
17: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
18: Als je Vodafone mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
18: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
1: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Familie van een jongen die vorig jaar in Capelle aan den IJssel door de politie werd doodgeschoten, stapt naar het gerechtshof. Justitie besloot om de schietende agent niet te vervolgen. De jongen had een pistool en de agent zou zich aan de regels hebben gehouden, maar nabestaanden willen dat het hof er toch nog eens een keer naar kijkt. Opluchting in de rechtszaal, want een man uit Vlissingen die een meisje van 15 heeft verkracht, gaat 3 jaar de cel in. Ze kenden elkaar van de plaatselijke voetbalclub. Zij zat in het team waarvan hij de teamleider was. Ze kregen een hechte band en hij dwong haar volgens de rechter om seks met hem te hebben. In Rotterdam komt een straatverbod in een wijk in Kralingen, meldt Rijnmond. De wijk heeft overlast van jongeren die straatraces houden en lachgas gebruiken. En dat moet de maatregel indammen. Het gebiedsverbod gaat over een week in en blijft 3 maanden van kracht. Het geldt de hele nacht. En Rijkswaterstaat zet morgen een stuw open in de Lek in de provincie Utrecht. Het is een maatregel tegen de droogte en om het zoute water uit zee weg te spoelen. Het openzetten zorgt wel voor een lagere waterstand en daar kan de scheepvaart last van krijgen. Het wordt allemaal goed in de gaten gehouden. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al is het in het zuidoosten nog steeds erg warm. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
8: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
8: QuickFit en weer verder.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
12: Zeker weten.
11: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
13: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
14: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
2: Honda, the power of dreams.
0: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
3: Ja? Echt serieus?
4: Oh.
5: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
10: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
13: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Het OM ziet geen reden om de agent te vervolgen die vorig jaar een jongen van 15 doodschoot in Capelle aan de IJssel, maar nabestaanden zijn er niet zo zeker van. Ze vragen het gerechtshof om er nog eens naar te kijken. De jongen was op de vlucht na een gewapende fatbike-roof en had een pistool bij zich. In het westen van Nederland worden maatregelen genomen tegen de droogte. De stuw in de lek wordt opengezet, waardoor er meer water beschikbaar is voor de natuur en drinkwater. Het heeft ook een keerzijde. Het waterpeil van de Waal en andere waterwegen kan nu zakken, en daar kan de scheepvaart last van krijgen. In Italië zijn invallen gedaan bij grote modemerken als Bulgari en Chanel. Ze zouden samenwerken met mensen die Chinese arbeiders uitbuiten. Het onderzoek is al een tijdje aan de gang en richtte zich eerder op Gucci, Versace en Yves Saint Laurent. En ook toen werden er invallen gedaan. En Feyenoord-doelman Timon Wellenreuter heeft een nieuwe club. Hij vervolgt zijn carrière in Duitsland. Hij heeft getekend bij Wolfsburg, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Bundesliga. Op de Feyenoord-site bedankt Wellenreuter alle fans. En hij staat ook nog even stil bij het hoogtepunt van zijn carrière in Rotterdam, de landstitel in 2023. Koelt vannacht af naar ongeveer 16 graden. En morgen wordt een droge zomerdag. In grote delen van het land lagere temperaturen dan de afgelopen dagen, behalve in het zuidoosten. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
6: Geef ruimte.
7: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Fans van
8: Aldi.
11: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
13: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.
15: Lekker. Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.

0: Dit is Radio Noordzee.
1: Hé, hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die vraag.

0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
8: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Hé hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Simpel klantenservice met Els.
5: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
4: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
5: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
6: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder. Simpel.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon, maar nu zit je krap bij kast.

0: www.nrc.nl. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Frankrijk heeft de definitieve grens bepaald op Sint Maarten, dat ook een Nederlands deel heeft. Het zuiden is van ons en het noorden van Frankrijk. Er is bijna 400 jaar onduidelijkheid geweest over de grens en daar moet nu een einde aan komen. Met een beetje mazzel gaat Nederland er ook mee akkoord. Justitie ziet geen reden om de agent te vervolgen die vorig jaar een jongen van 15 doodschoot in Capelle aan de IJssel. Maar haar nabestaanden zijn daar niet zo zeker van. Ze vragen het gerechtshof om er nog eens naar te kijken. De jongen was op de vlucht na een gewapende fatbike-roof en had een pistool bij zich. De hardnekkige droogte heeft geen gevolgen voor ons bier. Bij het brouwen van bier wordt veel water gebruikt, maar de meeste brouwerijen hebben daar eigen bronnen voor. Sinds vandaag is er in ons land een officieel watertekort en wordt er gekeken naar maatregelen om water eerlijk te verdelen. En de politie heeft in een woning in Den Haag een enorme berg fietsen gevonden, schrijft Hart van Nederland. Het gaat om ruim 100 fietsen die volgens agenten tot aan het plafond stonden opgestapeld en vermoedelijk gestolen zijn. Er is een verdachte aangehouden. De politie gaat zorgen dat de fietsen weer bij de eigenaren komen. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al wordt het in het zuidoosten nog altijd 27 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Radio Noordzee. 200%

0: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
6: Huh?

0: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
1: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: ASM-bank. Nu al zin in morgen.
1: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: gesprek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
8: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
9: Goedenacht, ik ben Afton Hannemeijs. Vakbond FNV wil begin september opnieuw grote acties houden tegen de bezuinigingen van het kabinet. Er komt waarschijnlijk een landelijke 24-uur staking op het spoor en er worden acties voorbereid bij de overheid, in de havens en in de zorg. Wanneer de spoorstaking precies is, is nog niet bekend. De Fransman die vorig jaar 30 jaar cel kreeg voor de moord op zijn vrouw Delphine... heeft de politie laten zien waar haar lichaam is verstopt. Op die plek zijn botten gevonden, die mogelijk van haar zijn. De verdwijning van Delphine hield Frankrijk jarenlang bezig... omdat ze in 2020 verdween en haar lichaam nooit werd gevonden. Goed nieuws voor vakantiegangers in Frankrijk. De Route du Soleil is weer open nadat een grote natuurbrand de snelweg bij Parijs had afgesloten. Er gelden nog wel lagere snelheden en er is een rijstrook vrijgehouden voor de hulpdiensten. De brand is inmiddels onder controle. En een t-shirt van de Braziliaanse voetballegende Pelé heeft op een veiling ruim 4 miljoen euro opgebracht. Hij droeg het tijdens de WK-finale van 1958, waarin Brazilië voor het eerst wereldkampioen werd. Het is nu het op één na duurste voetbalshirt dat ooit op een veiling is verkocht. De duurste is nog altijd die van Diego Maradona. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al wordt het in het zuidoosten nog altijd 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee. 200%

0: 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Afton van der Meijs. Bij nieuwe aanvallen van Rusland en Oekraïne zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers vielen in Oekraïne, waar onder meer de steden Zaporizhia en Odessa werden aangevallen. Ook in Rusland kwamen 2 mensen om. De aanvallen waren vooral in het gebied dicht bij het front. Het dodental van de zware aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 5000. Tienduizenden mensen zijn hun huis kwijt en verblijven nog altijd in opvanglocaties. Hoeveel mensen nog worden vermist is niet bekend. De aardbevingen troffen het land bijna een maand geleden. Een nieuwe stunt op de Zwarte Cross is misgegaan. Een stuntman werd met zo'n 185 km per uur weggeschoten, maar kwam bij de landing verkeerd terecht. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Met de stunt wilde de organisatie een wereldrecord vestigen. En een medewerker van het Witte Huis in Amerika heeft wel een heel bijzondere manier bedacht om geld te verdienen. Hij zou zo'n $100.000 hebben gewonnen door te wedden op de woorden die president Trump in zijn toespraak zou gebruiken. Omdat hij de autocue beheerde, wordt er onderzocht of hij die voorkennis gebruikte. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al wordt het in het zuidoosten nog altijd 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Nieuwsradio.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Afton van der Meijs. Bij een ernstig ongeluk in het Groningse Den Ham zijn meerdere mensen zwaar gewond geraakt. Een auto botste door nog onbekende oorzaak tegen een boom. Er zijn veel hulpdiensten op afgekomen, waaronder een traumahelikopter. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Mexico is een Mexicaanse journalist die veel schreef over criminaliteit en veiligheid doodgeschoten. Hij werd vlakbij zijn huis onder vuur genomen. Journalistenorganisaties denken dat de moord te maken heeft met zijn werk. Mexico geldt als een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten. De nieuwe testvlucht van de Starship-raket van SpaceX is op het allerlaatste moment afgeblazen. Vlak voor de lancering sloegen enkele motoren niet aan, waarna het systeem de start automatisch afbrak. Volgens topman Elon Musk wordt de raket nu veilig leeggehaald. SpaceX hoopt de test over een paar dagen alsnog uit te voeren. En campings waar kinderen niet welkom zijn, worden steeds populairder. Het aantal zogeheten adults-only campings in Europa is de afgelopen 5 jaar met ruim 40% gegroeid. Nederland telt er inmiddels 23 en staat daarmee op de tweede plaats na het Verenigd Koninkrijk. Het is 14 tot 18 graden en vooral in het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen is het droog met flink wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden landinwaarts. En tot zover het ANP nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur